nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live van

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

velden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend, elke zondag van

0: Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je

0: Flevoland. Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen

0: Oh. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live van

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live van

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: beste radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Zon schijnt en de temperatuur die stijgt razendsnel naar zomerse tot tropische waarden aan het eind van de ochtend. Zo nu en dan komen er ook wat wolkenvelden voor en dat betekent dat de luchtvochtigheid hoog is. Uiteindelijk worden vanmiddag maximumtemperaturen tussen de 30 en 33 graden bereikt, met veel ruimte voor de zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. Aan het eind van de avond en tijdens de nacht van zaterdag naar zondag, dan kunnen wel enkele regen- of onweersbuien overtrekken, die lokaal ook gepaard gaan met veel regenwater, onweer, hagel en zware windstoten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Orica. Orica, sorry.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Het is zomer.

0: bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen.
8: Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
10: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Tumult vanaf de Bult. Dit is Urk FM.
4: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
5: Nou, back in wel.

0: Ja, gemorgen is zaterdag de 27e juni op deze toch zeer tropische temperaturen, hè, de omstandigheden. Ik ben er nog duurkeur, Henk.
1: Ik ben er nog duurkeur. Het is de lessen uitzending van Visser in de Vries voor de Zoemer. Het is niet zomaar een uitzending, want aan tafel zit Freek Brouwer. Goedemorgen, Freek.
2: Goedemorgen.
0: Is niet aan tafel, is gewoon gastredacteur.
1: Ja, hij is gast. Inderdaad, hij heeft deze uitzending heeft hij de muziek bepaald, heeft hij de items bepaald. En nou, het wordt een, ik kan al wel zeggen dat het een enerverende uitzending gaat worden wat mij betreft.
2: Ja, wat mij betreft ook. Dus nou ja, wat je zei, een warme dag. Maar goed, gelukkig zitten we hier in de airco. Dus goed te doen, want ik heb mijn dorde t-shirtje nog aan de hand vandaag.
1: Inderdaad, dus, ja.
2: Maar ik vind het mooi dat Mirjam Bikker aan de lijn is. Dus ja. Goedemorgen, Mirjam.
3: Goedemorgen.
2: Hey, ik wil nog even naar voren brengen. De ChristenUnie die heeft zich de afgelopen tijd heel erg sterk gemaakt tegen het opkomende antisemitisme en het belagen en bedreigen van christelijke asielzoekers. Is het echt zo erg gesteld, Mirjam, in Nederland? En wat voor maatregelen gaan wij daartegen nemen?
3: Ja, allebei is vreselijk. Laat ik beginnen met die laatste, die christelijke asielzoekers. Nog een paar weken geleden werd ik gebeld door een van de ChristenUnie-mensen uit Zeeland. Die had die zondag meegemaakt hoe drie asielzoekers hun leven aan de Heer Jezus gaven. Dus belijdenis hadden gedaan in de kerk. En de dag daarna wordt hij gebeld dat een van die mensen niet binnen durfde te slapen en de ander zich de hele tijd verstopt heeft in het asielzoekerscentrum. Dat soort dingen gebeuren in Nederland. En dat vind ik onuitstaanbaar. Als wij in ons land zeggen dat er vrijheid van geloof is, maar mensen die christen worden weten zich niet veilig, dan doen we iets heel gruwelijk mis. Dus vandaar dat Don Seder hier continu aandacht voor vraagt. We ook hebben gezegd, als mensen zich schuldig maken aan het bedreigen van christelijke asielzoekers of aan antisemitisme, en zij willen hier in dit land komen wonen, ja, dan houdt het wel op, want je moet je aan onze regels houden.
2: Maar,
3: en die zijn...
2: Mirjam, ja? Hebben wij dan in Nederland misschien niet te veel extremisme toegelaten in ons vrijheidslievende land?
3: We hebben onvoldoende tegen mensen die hier zich extreem en haatdragend gedragen opgetreden. En ik heb er een paar dingen aan gedaan. Dus voor nieuwkomers zeggen wij, als jij hier wil wonen en Nederlander wil worden, stel je hebt dat recht, hè, omdat je bijvoorbeeld vluchteling bent, dan moet je naar onze normen gedragen. Doe je dat niet, maak je schuldig aan antisemitisme of het vervolgen van christenen, dan kan je terug. En hier in Nederland, want ook hier neemt bijvoorbeeld rechtsextremisme toe en ook, ook rond Gaza is er daar zijn allerlei legitieme zorgen. Maar er zijn ook allerlei mensen die daardoor onze Joodse gemeenschap belagen. En daarvan heb ik gezegd, dat moet zwaarder bestraft. Die wet is door de Kamer en dat gebeurt nu ook. Dus er worden zwaardere straffen uitgedeeld. Maar het voelt wel alsof je aan het dweilen bent met de open kraan. Want we krijgen iedere keer weer berichten hoe het antisemitisme toeneemt. En Joodse kindertjes beveiligd naar school moeten in ons land. Nou, dat vind ik onuitstaanbaar.
2: Ja, dat lijkt me ook. Maar worden de maatregelen ook werkelijk toegepast? Of blijft het een papieren wet? Want dan schieten we nog niets meer op de deur.
3: Nou kijk, de maatregelen worden toegepast. In ieder geval zwaarde straffen, goed beveiligen. Maar daaronder zit natuurlijk een cultuurvraagstuk. En welke wet je ook maakt, het gaat ook om de harten van mensen. En ik vind als je hier mensen binnenlaat die radicaliseren, of die radicaal met de gedachtegoed, die moet je sneller wegsturen. Dat kunnen we beter doen. Maar er zijn hier ook allerlei mensen, ook mensen die hier al generaties lang wonen die deze gedachte hebben. En daar moet je keihard aan werken. Aan de ene kant met strafrecht en aan de andere kant op scholen. Ik hoor nog te vaak dat men niet eens les durft te geven over antisemitisme of over de Holocaust. Nou, dat is natuurlijk, dat kan niet waar zijn. Dus daar zit de ChristenUnie bovenop, dat verandert. Het mooiste is als de harten van de mensen veranderen. En dat kan dan niet met de overheid. En daar moeten we wel om blijven bidden en daar ook samen als samenleving in opstaan.
2: Duidelijk is, als de vrijheid misbruikt wordt, dan is het zonder pardon mensen terugsturen naar het land van herkomst. Zo begrijp ik uit je woorden.
3: Ja, kijk, en daar moet wel wetgeving nog weer op aangepast. Want daar zijn we altijd wat... dat is in Nederland, denken we niet zo dat mensen zo radicaal binnenkomen. Maar dat is wel zo en dat moet gewoon strenger op gehandhaafd worden.
1: Mirjam, ik moet mezelf even wat uit te zetten. Mirjam, dit is Henk Visser, medepresentator van dit programma. Freek heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen als wethouder op Urk. Hoe goed kende jij Freek?
3: Ja, ik ben Freek steeds beter gaan leren kennen. Want als je Urk zegt, dan zeggen we in de ChristenUnie Freek. En inmiddels zeggen we natuurlijk ook Meindert en ook alle andere namen of Ria. Er zijn er veel meer prachtige ChristenUnie mensen. Maar Freek was natuurlijk wel een van de sterkhouders. En dat blijft hij denk ik ook gewoon. En wat ik zo mooi vind bij Freek is ook wel echt te zien zijn hart voor jongeren. En dat heeft mij enorm aangesproken en mij ook weer gestimuleerd. Toen ik Kamerlid werd in 2021... Urk loopt gewoon voorop in het goed laten zien hoe je met jongeren juist aan de slag kunt. Met sport, met werk. Ook om te voorkomen dat jongeren te veel aan de drugs gaan of aan de drank. Dat willen we allemaal niet. En ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe Freek zich juist voor jongeren heeft ingezet.
1: En wat betekent het dan nu met die kennis die je dan kan meenemen daaruit voor jou en voor je toekomst?
3: Nou, allereerst dat ik Urk geregeld als voorbeeld noem. Ja. Hoe het ook kan. Dus dat is denk ik goed te horen. En ik hoop ook dat ik Urk kan blijven noemen als voorbeeld. Dus dat, ik ben ook weer benieuwd hoe dat de komende jaren gaat. Maar er is natuurlijk iets heel moois neergezet. Ook wat gewoon doorgegeven wordt onder jongeren. En wat het voor mij betekent. Kijk, ik ben falikant tegen drugs. Ik vind dat zo'n ellende. En dat veroorzaakt criminaliteit. Maar het brengt ook onze jongeren in problemen. Nou, daar ga ik me stevig tegen aanzetten. En dat doe ik aan de ene kant. Net als dat we het net al hadden met strafrecht, aanpakken van boeven, van criminelen. Maar aan de andere kant ook die gezonde leefstijl. Dat jongeren sporten. Dat ze leren werken voor hun geld. Die kant. Ja, en daarin is Urk voor mij telkens wel het fantastische voorbeeld hoe dat kan.
1: Mirjam, we nemen afscheid. Bedanken even dat je aan de lijn wou komen. Wij gaan verder met Freek dit programma afmaken. En we wensen je nog een hele prettige zaterdag.
3: Ja, jullie ook. Geniet van de airco en sterk als je zo naar buiten stapt.
1: Hey. Gaan we zeker doen.
2: Hey, dankjewel Mirjam.
1: Hoi, hoi.
3: Hey, tot ziens. Doei.
4: Dan gaan we weer.
5: Je maas op de radio.
6: Dus dat zal wel belangrijk wezen, maar jullie zijn belangrijk.
0: Uiteraard.
5: Visser en de Vries.

0: Ja, nog steeds als gast redacteur Freek Brouwer. En Freek, we hadden net met Jan Bikker aan de lijn. En dan begon er een gelik op een zwaar hongerwarp met immigratie en zo. Is dat ook iets wat de gemeente Urk persoonlijk ook een beetje mee worstelt? Je oren niet al te specifiek benemen.
1: Nee, dat klopt. Maar je moet een. Ik heb natuurlijk wat brier willen pakken in die context in Nederland. Maar ik maak wel grote zorgen zoals er over met het antisemitisme in de
0: gewoon
1: samenleving.
0: Gewoon in het algemeen.
1: Ja, maar ook op Urk hoor je het zelfs af en toe wel. En wij horen toch ook wel van discriminatie op een andere vlak op Urk. Maar het is gewoon goed dat we. Ja, ik kan er wat dat betreft in de ogen blijven kijken. En ik maak me grote zorgen dat er dus geen geschiedenislessen maar in de Randstad kunnen gegeven worden over de Holocaust. Dus ik heb het even in de bredere context gezien. Ik denk dat Urk nog wel een bepaalde oase is daarin. Maar we leven niet meer op een eiland, we leven in Nederland.
0: Maak je je dan zorgen gewoon als burger of nog steeds een beetje toch in de rol van wethouder? Nee. Word je nog een beetje...
1: Nou, allebei, want als wethouder zit je niet alleen op Urk, maar een wethouder die maakt deel van een giel. Dus je zit in heel veel in Flevoland, waar we ook over deze honger warm praten. En we zitten ook bij het ministerie aan tafel. Dus het wethouderschap is echt niet beperkt tot Urk. En dat ik inmiddels ook probeer duidelijk te maken bij mijn afscheid van let op, kijk wel over de grenzen heen.
0: Ja, we begonnen ook een klein beetje, toch met meesten wordt hier in nauw contact tijdens je wethouderperiode. Ben inmiddels aan de lijn aan Salomonsen. Waarom bouw je die aan de lijn?
1: Nou, ik wil graag nog een keer het charmante accent van Anne Salomonsen horen vanzelf. Want ik bedoel, dat is altijd erg mooi. Maar Anne Salomonsen heeft zoveel betekend voor Caritas. En Anne, volgens mij ben je ooit begonnen met Jannie de Vries in de Talma, klopt toch?
2: Klopt, met een kleine kamertje daar in de achterkant van Talma.
0: Ja, voor eerst natuurlijk goedemorgen.
2: Goedemorgen, en zo in de ochtend is mijn accent misschien nog erger.
0: Welk accent?
2: Dat begint goed, hè?
0: Ja. Maar waar komt eigenlijk het accent vandaan, Anne?
2: Het accent komt uit Finland.
0: Uit Finland? En zo waar in Nederland terechtkomen onder de vlag toch van Freek Brouwer?
2: Nou, hoe is het mogelijk?
0: Ja, hoe kan het lopen?
2: Dat heeft natuurlijk mijn verblijf in Nederland heel erg mooi gemaakt.
0: Ja.
3: Hoe was het samenwerken met Freek?
2: De samenwerking met Freek is, zoals ik ook in alle stukken wat ik heb geschreven...
0: Niet om naar Finland en huis te schrijven.
2: Freek heeft mij nooit begrepen, want mijn accent was...
1: Ja, ik heb ooit gezegd bij zoveel jaren bestaat, was 25 jaar in dienst al gezegd, van volgens mij gebruikt Anne dat accent ook om anderen voor haar te winnen. Zo charmant klinkt het ook altijd.
2: Ja. En dat is mij goed gelukt bij jou, hè?
0: Ja,
2: Freek. Nee, even serieus. Ik heb in de stukken, wat ik heb ook mogen schrijven voor Freek, voor zijn afscheid, ook heel... ik denk dat in elke stuk heb ik geschreven... Dat de betrokkenheid die Freek had aan het werken op de vloer was bijzonder hoog. En dat maakte hem ook een wethouder die midden in het Urkse bevolking stond, naar mijn idee.
1: Hey, mooi om te horen, Anne. Maar zou je ook zelf kunnen zeggen nog even de betekenis van Caritas? Want je zegt, je bent ooit met z'n tweeën begonnen. Het is nu we zitten nu bij het gemeentehuis, een eigen ingang.
2: Ja, we zitten nu bij het gemeentehuis en we zijn ongeveer ruim 10-15 jaar geleden is er samen met gemeente een lange termijnkoers vastgesteld. Dat eigenlijk is gemeente Urk... wat omvang betreft, klaar voor één brede welzijnsorganisatie... waarin geen concurrentie is, maar dat alle situaties... goed vanuit één plekje georganiseerd kan worden... en dan goede samenwerking met andere organisaties die in hetzelfde veld zitten. En zo zijn wij stap voor stap gegroeid als brede welzijnsorganisatie... en daar zijn wij gemeente alle jaren ook heel dankbaar zijn geweest... dat die koers hebben ingezet. Want dat heeft gezorgd dat welzijn in het keten van de zorg... en een maatschappelijke ontwikkeling en sterke partner is geworden. En Caritas is een Latijnse woord en betekent omzien naar elkaar. En ik denk dat dat is de kern van ons werk. In alle verschillende taakvelden is het uitgangspunt omzien naar elkaar. En dat is natuurlijk ook heel kenmerkend voor Urk als gemeenschap. En ik denk dat daar de kracht ligt van het match tussen Caritas Urk en de Urkse bevolking.
1: Ja, heel goed om te horen, Anne. Zou je ook even kort kunnen zeggen welke concrete onderwerpen kunnen onze inwoners nou bij Caritas terecht? Nou, zodat we even goed op een netverlies hebben.
2: Ja, dat is heel goed. Wij hebben de cliëntondersteuning sociale domein. Dat betekent dat de burger kan met alle vragen waar ze tegenaan lopen, wat mee te maken hebben. Hoe kan ik meedoen in de maatschappij? En hoe kan ik de mogelijke zorgen of problemen die in mijn gezin of bij mijzelf zijn, zo goed mogelijk oplossen of daarmee om te gaan. Dus de cliëntondersteuners helpen in het vinden van juiste oplossing. En daar wordt heel erg ook gekeken naar wat kan het netwerk van het burger zelf. Dus eigen kracht en samenkracht wordt zoveel mogelijk versterkt. En vooral bij de samenkracht helpt natuurlijk de inzet vanuit een vrijwilligerswerk. En leuk om te melden is dat Caritas Urk heeft 1000 vrijwilligers. Dus 1000 Urker mensen zetten zich in binnen zorg en welzijn voor de medemens. Dan hebben we mantelzorgondersteuning. Dat hele belangrijke onderdeel binnen zo'n gemeenschap als Urk, waar de families heel veel voor elkaar betekenen. Op dit moment zijn er ongeveer 1000 mantelzorgers die bij ons bekend zijn. En dat is een mooi aantal waarin wij op verschillende manieren ondersteuning kunnen en mogen geven. En de verbinding met vrijwilligerswerken, mantelzorgondersteuning is ook heel belangrijk. Dan hebben we natuurlijk jeugd- en jongerenwerk. Eerst al een projectvorm en vanaf dit jaar gaat dat een structurele vorm krijgen. En we hebben met de nieuwe opdrachten kunnen inzetten voor meer zichtbaarheid op straat. En dat merken we nu al, dat de vruchtgeplukte jongerenwerkers zijn bekend. En de jongeren kennen ze met hun kenbare Caritas Urk-shirtjes.
1: Goed om te horen, Anne. Ik onderbreek je even, want als ik Anne niet stop, dan gaat ze de hele uitzending vullen.
2: Ja,
1: maar in ieder geval.
2: Kijk, zo lang was die achter het bureau dat die weet.
1: Ja, maar in ieder geval, we kunnen eigenlijk voor alle vragen terecht. En als jullie niet kunnen helpen, hebben jullie natuurlijk dat je op de juiste manier.
2: Dan weten we altijd de weg waar wel kan. Dat is heel goed om te weten.
1: Ja, heel mooi. Blij dat je altijd nog bij ons in dienst blijft. Doe dat ook, Anne. Ik weet dat ooit de gemeente Zeewolde, waar je woonachtig bent, ook aan je begon te trekken. Maar gelukkig ben je Urk trouw gebleven. Hey Anne, super bedankt.
3: Wacht even, voordat we gaan afsluiten, want ik ben ook wel even benieuwd naar natuurlijk even een persoonlijk tintje. Anne, als je nou één moment in die samenwerking met Freek terug moet halen, welke zou dat dan zijn?
2: Eén moment met de samenwerking. Nou, dat is wel moeilijk, want we hebben best wel veel stappen gezet, Freek, de afgelopen. Maar ik denk dat het belangrijke punt is wel dat stukje dat Freek een bijdrage heeft geleverd dat wij in de totaliteit een stevige welzijnsorganisatie konden worden. Want als het beleid van gemeente dat niet toestaat, dan kunnen wij dat nog heel graag willen. Maar ik denk dat in het breedste zin Freek heeft bijgedragen dat het welzijn een plekje heeft gekregen in de maatschappij wat Urk betreft.
3: Nou, ik denk dat dat een heel mooi compliment is, toch?
2: Ja, ik denk dat de breding is ontstaan in de periode dat Freek de wethouder was.
1: Nou, in de zichtlocatie ben ik altijd nog trots op dat je gewoon verbonden bent aan het gemeentehuis. Dus,
2: locaties ook, daar hebben we ook heel bewust toen. Want dat versterkt de samenwerking en ook de beeld dat wij dat gemeente onze opdrachtgever zijn en dat wij het gemeentelijke beleid betalen in de praktijk.
3: Anne, mogen we je hartelijk danken even voor je bijdrage en leuk dat je even aan de lijn wou komen.
2: En ik wil nog één ding zeggen. We hebben nog één taak wel, maar dat is de dagbesteding sociale domein, zonder indicatie, want dan heb ik alle onderwerpen.
0: Oh, dan heb je alle poten afgevinkt. De bingo kaart noemen we dat.
2: Bij mij heb je niet verteld.
3: Nee,
2: en daar werken we heel nauw samen met zorg, dus dat is een hele mooie initiatief, de Miet en Kanger.
3: Anne,
2: en dat is een mooie om ermee te stoppen. Met elkaar, want samen doen we dat, hè?
3: Maak er een mooie zaterdag van.
1: Hey, dankjewel, Anne.
2: Jullie ook even succes.
3: Hoi, hoi.
2: Doei, hoi.

0: Ja, het is inmiddels iets overhalen wel even. En dan, zoals gewend, onze columnist en deze keer Janine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Binnen de tropische temperaturen nog een beetje drainen komen? Of we moeten nog drainen? Naar je hoofd stieren.
1: Nou, nee. Je moet je gewoon rustig halen.
0: Precies, hou je kalm.
1: Ja, ga zelf weer over.
0: Ja. Had je genoeg inspiratie voor de column?
1: Ja, een beetje keuzestress eigenlijk.
0: Keuzestress ja. Zelfs?
2: Dat ben je de beste columns.
1: Ja. Ja, zou het?
2: Ja.
1: Nou, ik kon er nog wat 2 pagina's achteraan rammelen. Maar hij zou een beetje lang geworden. Maar ik dacht, ik moet nou echt stoppen. Dat gaat over de uitjes die ik maak met mijn vriendin elk jaar. En nou ja.
2: Volgens mij gebeurt er altijd wel wat.
1: Ja, precies dat. Ja. Dus en de laatste keer hebben we een beetje herinneringen opgehaald. Nou ja, en van die komt het hanger. Dus...
0: Ik denk het 2 keer over nog voordat ik misschien niet op pad ga. Want voor de zuiden gaat laat je orenvlies los. Er gebeurt van alles.
1: Ja, zulke dingen. Ja. Ja. Ja, die kennen mijn maat ook nog niet.
2: Janine, wij wensen je natuurlijk een prachtig mooi vakantie. Ben je nog plannen deze zomer?
1: Nou, ik bleef lekker in huis. Ik heb een hele mooie achterstraat in Teun. Ik dacht, daar gewoon ik nou eens even van genieten. En augustus gingen we nog wel met z'n tweetjes even... 10 dagen een boterres zien doen. Maar dat is zeg maar na de vakantie.
2: Ja, je kleindochter die zit lekker met de koptelefoon op niet te luisteren.
1: Kostelijk, hè?
2: Ja.
1: Ja, ze snikt ja. Ja. Ze vindt het helemaal geweldig. Zekkie chips erbij. Ja. Zodra ik... mee, zeg maar.
2: Ze gaat later ook bij de radio, of niet?
1: Nou, ze likt wel op me, dus wie weet.
2: Ja. Hey, dan wens je natuurlijk een hele mooie zomer, Janine. Met je, samen met je gezin, je man, je familie. En ik zou zeggen... Take it away.
1: Goed. Zo zuurtjes aan scharrelen we de zomer binnen. Met nadruk op zuurtjes. Want met deze temperaturen moet je niks even gang willen doen. Hadden we eerst af en toe een paar warmere dagen om even te winnen. Nou zitten we padboom in een echt hittegolf. De hine vindt het geweldig. En spreidt zich iedere dag uit op het strand. En de anger klacht stien en bien en denkt dat zijn einde nabij is. Ik zwief er ergens tussenin. Tot de grote 25 vind ik het prima, maar dat is ook wel zo'n beetje de max. Je begrepen dat dat best wel een struggle is als je dan een gezin hebt wat het liefst in Italië zou willen wonen. Maar afijn, voor ons jaarlijkse maasuitje met vriendin X en vriendin Y, zal ik ze maar even nemen vanwege de privacy... Word ik op mijn winkel bediend. Het was een graadje of 23 en daarmee was ik samen met Maat Ai dik tevreden. Elk jaar in juni gaan we een nachtje voort en het is altijd hilarisch gezellig, maar kan ook ontroerend serieus wezen. Eigenlijk is het de bedoeling dat we het om de beurt regelen, maar meestal ben ik de sjaak. Dan moet ik ook eerlijk zeggen dat dat ook wel de meest geslaagde uitjes binnen hoor. Dit jaar scoorde ik een 9,8. Het was alleen geen 10 omdat Maat X muisjes bij haar ontbijt had willen nemen en Maat Y een spiegelij. Dit jaar nam Maat Y het vuurtouw en ze had een leuke stek voor ons gevonden in Elburg. Met een hooibarg en een modderbad en een zwembad om je daarna weer af te spoelen. Dat klinkt zo een beetje boers, maar... Het was high society hoor, daar houdt vriendin hij wel van. Na een hoop gesteggel over de meest geschikte datum en welk wellnessprogramma we zouden nemen, worden de zaak beklonken en geboekt. Maar bij jongens gebeurt er altijd wel wat. En zo ook deze keer. 3 weken voor ons jaarlijkse hoogtepunt kreeg vriendin hij een mail van de hooibarg. Daar zo'n ze helaas niet konden verwelkomen omdat de leidingen van het zwembad vervangen zouden worden. Krek op die ene dag in het jaar, dat wij er even tussen het binnen. Daarvoor en daarna waren we van harte welkom vanzelf, maar daar hadden wij niks aan. Want met onze complexe agenda's konden we enkel maar deze ene dag. Dus we waren weer terug bij af. Het positieve was dat we in ieder geval al wel een datum hadden, maar... Er moest een nieuwe locatie komen. Nou was ik pas met man lief in de omgeving van Putten wezen fietsen. En toen zagen we een prachtig kasteel waar je ook slapen kon. Ik gooide het in de groep met een culinair arrangement erbij. En vriendin I vond het prima. Hoewel vriendin X onze socials bijhoudt, is ze niet zo vlot met reageren. Dus een week of wat later toen ik het al langer boekt had, vroeg ze wat in de koffer dingen en of er ook een bikini mimos voor in het modderbad. Maar vriendin Ai en ik zelf hebben geen figuur voor een bikini en had niet dezelfde wilskracht als vriendin X om erin te creëren. Bovendien was de hooibarg verruild voor een kasteel, maar dat was even andere aandacht ontsnapt. Want ze heeft momenteel een bult aan haar hoofd. Gelukkig is ze aardig flexibel en sting ze vrolijk toeterend voor de deur om 9:00 ochtends. We trapten af met een lekker ontbijtje bij de oude bakkerij en kwamen daarna met een beetje een creatieve route door een onwillige navigatie in Putten terecht. We vinden eigenlijk dat we ook een activiteit moeten doen, want anders voelen we ons een beetje lui. Dus besluiten we de Bosstoren te beklimmen, dat een geweldig uitzicht beloofde te hebben. Vriendin X muiterde nog wel even, maar schikte zich toch maar in de lat. De klim naar boven was al een avontuur op zich. Voordat je 3 boemers überhaupt dus een draaihekje neemt met een QR-code, ben je al een kwartier verder. Er was echt nagedacht over dit concept, dat kon je merken. Op de route naar boven kwamen we glijboontjes en vangnetten tegen, waar vriendin X op grote hoogte spannende foto's wou maken voor de Insta vooral. We moesten al onze overredingskracht gebruiken om vriendin Ai zo vaart te krijgen dat ze ook over het net heen naar ons toe kwam lopen. Maar mijn argument dat wij met ons stevige lichaam niet door de gat van 10 bij 10 pasten, trok er uiteindelijk over de streep. De foto's waren goed gelukt en instawaardig. En het uitzicht was inderdaad prachtig. Toen we er waren, claimden we het enige binkie wat er sting. De mensen die daar voor de luizen rust kwamen, hadden de verkeerde dag uit de zacht. Tijdens ons ontbijtje 's ochtends gingen we aan het tellen hoe vaak we al op het dannenwijs waren. En hebben we dat in onze telefoon opensloegen met bij elk uitje een steekwoord wat refereerde aan datgene wat we beleefd hadden. In Utrecht was er bijvoorbeeld een boltocht waar we bijna van de bolt werden verwijderd, omdat we fustevularie maakten. En dat soort dingen. Dit was nummer 7 en wij hebben afgesproken dat nummer 10 een citytrip wordt. Waar naartoe staat nog niet vast, want we moeten eerst de grootste uitdaging nog tackelen. Een geschikte datum vinden. Maar daar hebben we nog 2 jaar de tijd voor.

0: Ja, behalve de gasten, kies je ook de muziek uit, Freek?
1: Jazeker.
0: Bij elk nummer heb je erover nodig?
1: Ja, ik zou bij elk nummer zou ik wel een verhaal kunnen vertellen, maar daar zitten we niet op te wachten, denk ik. Of tenminste, daar is de tijd tekort voor.
0: Want, you raise me up, waar komt die vandaan?
1: You raise me up vind ik mooi, omdat dat een christelijke song is. Die eigenlijk ioloog in de hitparade stond het overal. Ja. En bult mensen proberen een beetje te downsize. Nou, het is eigenlijk geen christelijk nummer, maar het is wel degelijk een nummer met een geweldige betekenis en inhoud.
0: Ja, maar dat is die stoppen you standaard in je Spotify-lijst.
1: Ja.
0: Bij welk nummer gaat bij you de zomer aan, Freek?
1: Waar het echt zomer is, een echte zomersong. Ja, Geert, daar heb ik nou echt niet over nodig. Toen vervalt hij me een keer, mee.
2: Die komt wel. Die komt wel. Ja. Denk er even over na en dan komt hij zo direct op bovendreven.
0: Fijn. We gaan in ieder geval verder met de gasten die die you natuurlijk speciale invulling hebben. En dan hebben we nu aan de lijn Klaas Johannes Rommers. Goedemorgen, Klaas.
3: Goedemorgen.
0: Ik vroeg me af, want ik weet niet of dat de goede indruk is, Klaas, maar je bent best ook wel punctueel. Ook met betrekking tot grammatica of een dergelijke taal. Is dat een terechte conclusie, Klaas?
3: Nou, sinds ik meester Pruijs in de tweede klasse van de Middelwaardeuw en die mij de Duitse grammatica uitlegde en ik dat nog een keer snapte, toen denk ik, dit heb je nodig als basis.
0: Ja. En maar dan verbaasde mij het eigenlijk over dat je, want ik ken jou Klaas Johannes, maar dat je jezelf Klaas noemt.
3: Ik noem mezelf geen Klaas, ik noem mezelf Klaas.
0: Oh, Klaas. Ik wist het. Ik denk, ik kan het weer met open ogen even zelf.
1: Het is of KJ of Klaas Johannes.
0: Ja.
1: Klaas Johannes, ik heb jou speciaal even uitnodigd vanwege je betekenis voor de Urkertal, van onschatbare waarde. Maar nu is afgelopen week mijn oom Garre Pasterkamp is begroeven, is overleden. Dat is toch wel, mag ik toch wel zeggen, je beste maat, een compagnon in deze West. Zou je kunnen zeggen wat de betekenis van Garre Pasterkamp in deze ook een wedstrijd?
3: Ja, nou ja, ik heb hier een kwartiertje.
0: Ja.

0: Ik ben in het midden van de vurige eeuw, in de 70e jaren, ben ik toevallig terug naar het aanlopen. En dat was eigenlijk een begin, want toen kwam ik daarna bij de redactie van het Turkse Volksleven. En vlak daarna hebben we een stap door Engeland te maken met die redactie. En toen laat ik, ga dit pas kennen eigenlijk, ik denk, hoe ik. En nou, wij hadden een klik. Dus dat onze grote verwondering, wij waren toch voor twee verschillende persoonlijkheden. En wij konden het uitsteken met de KNV in. En toen kwamen we ook samen bij de dialectkring terecht. En we hadden zelf gehad. En dat was voor Gerrit een groot punt. Die had zijn eigen school nooit goed afgemaakt. Want dat was net in de oorlogstijd. Dat hij miste een aantal dingen, zeg maar. Theoretische ondergrond van zijn voor zijn tolwart. En nou, daar konden wij het uitgebreid over hebben. En toen kwamen we ook tot de conclusie, die moeten naar spelling komen. Want zoals we die nou hebben, met allemaal puntjes en keppies en streepjes en dingetjes, dat waren het niet. Je moet een duidelijk tolbeeld hebben. En toen ben ik er samen bij aan de slag gekomen. Om te vriezen met de slakke thema die erover had. En, nou, toen kregen we op een gegeven ogenblik door echt een mooi plan voor. En toen zei meester De Vries, die zei, ja hoor dan, je moet er niet voor elke klank een lettertje bedenken. Want dat is zo'n zin. Iedereen heeft van uren al zijn eigen tol. En toen kregen we later ook nog het archief van meester Tromp de Vries. Dat kregen we in, dat moest goed gezocht. En toen hebben we op het gemeente een kantoortje gekregen. En dat was wel aardig heel gelukkig tegenwoordig. We gingen er een paar keer per week één hebben gezet. Maar toen zei hij, wat nog veel bezoek eigenlijk. Er kwam van alles binnen, van burgemeester tot dat boven is allemaal zijn. En onderwijl hebben we dat iedere archief duren. En toen begonnen we eigenlijk ook stukjes aan psalmen en liederen over te zetten. En daar waren wij complementair bij. Want we vertolden dus een lied of een psalm. En dan gaf ik het aan Gerrit. En Gerrit die ging op de fiets zitten, die ging een rondje doen en dan wel zong hij of al die psalmen en die dan of ze wel klopten op de nootjes. En wij konden dus geweldig verheugen over als we een prachtig harke gehoord vonden dat daar precies in paste. Dat daar eigenlijk een beetje nooit te zeggen deed. Dat was een geweldige tijd, ja. En toen kregen we ook het idee voor de harke vespers, maar dat was vooral Gerrit zijn idee, want bij een drieën houden en toen was hij zo enthousiast, toen zegt hij, we gaan het twee keer per jaar doen. Daar had ik wat anders bij. Maar hij was daarin niet toe te werken, dus wij houden nog steeds twee keer per jaar in elke vest.
1: En dat was om Gerrit was breed georiënteerd. Waar komt eigenlijk de bijnaam de tovenaar van denk? Kun je dat verklaren?
0: Nee, daar heb ik echt geen verstand van, want ik heb het eigenlijk ook nooit, ja, één of twee keer hoorde ik dat wel, dus maar ik begreep dat te maken had met de hele bekunstjes die ik kon doen. Hij kon schilderen, hij kon iconen maken, hij kon orgel spelen, hij speelde net zo makkelijk ook op een accordeon. En hij kon goed zingen. En aan de andere kant, hij kon ook goed een boodschap overbrengen. Samen, bijvoorbeeld bij Tasha voor jou, en we kinderen over dat ik het al verteld, maar ook over een stukje geschiedenis en zo. En dan had ik nog altijd een verhaal doen. En dat vond ik zo leuk. Dus er zal die gruwelheid en gaven, die hadden, er zal dat op gloeien, denk ik.
2: Hey, Klaas, is het werk wat je nog doen en wat Garret te doen hebt, is dat de borgt? God dat duur?
0: Nou ja, weet je, zoals bij dat vertolen, dat is eigenlijk vaak eenzaam werk. Hè. Dat is een, je zit in een kamertje en je bent een donder en voor de rest ben je er heen geloven. Maar wij zijn een, wij worden een dag in over natuurlijk. En wij begrepen, ja hoor, dan, er zal opvolging moeten wezen. En toen binnen we om zijn gaan kijken en twee jaar geleden is dat echt goed begonnen. En ik heb goede hoop dat het ook duur wordt. Ik ken toevallig net weer twee jonge lieden die zeggen, kunnen wij wat doen? Dat was de citeers. Dus het gaat wel duur.
1: En ik vuur je bij Jurk en Wintersfeer naar je Thomas Koenen. Die echt de Urkatholiek goed proberen te vertolken. Is dat ook een eentje die in jouw voetsporen kan treden?
0: Ja, die komt regelmatig bij mij het van aan. En, die is ook tol gevoeld, zeg maar. Dat was Garret ook en ik was er ook. En dat klopt makkelijk dan.
1: Ja, heel mooi. Ik weet ook dat Omegaard graag even de verhalen van Jurk vertelde. Dat hij zelf een van jouw mooie verhalen kon zelf ook goed kon zelf vertellen. Dat het ook goed overkwam bij de mensen. Dus dat is ook wel een mooie kwaliteit van hem geweest.
0: Nou ja, daar was ik wel blij mee. Want ik was voor mezelf emotioneel betrokken bij mijn eigen verhaal. En dus ik was al lang opleden dat hij mijn bundeltje is. En ook die publiceerde vooral omdat hij een uur zag en zei: kijk, Klaas, dat is een boek, die zullen we doen. En dan las hij hem vroeger. Nou, dat vond ik ze nog mooier dan dat ik ze zelf geschreven had.
1: Ja, mooi door.
2: Klaas, zoals je zelf zegt, natuurlijk. We wensen je nog veel succes ook met dat belangrijke werk ook over te blijven dragen. En. Fijn even dat je aan de lijn wou komen. En ja, van onze kant maken nog een hele mooie zaterdag van.
0: Ik wil nog even wat zeggen. Ik was eigenlijk vlak voor zijn sterven was ik nog een keer bij, maar ik heb nog een toekje gekeken of hij er nog was. En toen zegt hij tegen me, we zijn een beuren uit Starrenstaf en we worden weer opgenomen in Starrenstaf. Moet ik gewoon eens cirkels rond.
2: Ja, nou ja.
1: Mooi.
2: Ja, daar kunnen wij niks aan toevoegen. Dan kunnen we winkel maar ongestriepen, Klaas.
0: Ja, zo is het toch.
2: Ja. Hey, bedankt even en maak er nog een mooie zaterdag van.
0: Ja, hoor.
1: Dankjewel, Klaas Johannes.
2: Jo,
0: doei.
2: Hoi.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg. En bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober. Maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen, dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
4: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
5: Nou, back in wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: In de tweede uur en zo het Louvre en zijn Mona Lisa. En de Rijksmuseum met zijn nachtwacht. De Mauritius, ja, Henk?
1: De dame met de parel.
0: Ja, met de pearl.
1: De pearl, ja.
0: Wat het Arkele Museum weer aan de lijn Evert Weerstaan. Goedemorgen, Evert.
2: Goedemorgen.
0: Wat is zo'n heilige graal?
1: Pronkstuk.
2: Dat moet je nog even naar rollen, maar dat hoor ik niet goed. Wat, je nou zegt.
0: Wat is het pronkstuk van het Arkele Museum?
2: Wat het pronkstuk is van het Arkele Museum?
0: Ja, dus even, we openen het niet, maar als je stelt de brik brandt uit, even die vlucht naar binnen, wat pakt hij als eerste mee?
2: Nou ja, dan moet je wat nu pakken.
0: De kassa.
2: Ja, dat is misschien wel een belangrijk. Maar hoor, ik denk dat wij momenteel het pronkstuk van het museum, dat is toch die visserijbeleving wat we dus hebben.
0: Ja.
2: Die stuurkast die dus dan door de vrijwilligers gebouwd is, een stuurkast van om en bij de begin jaren 70. En als je dan de stuurkast uitloopt en je komt dan op dat visserijdek waar al dat wordt die verzetten van de Twender is, dan te zien is en wat al besproken is, dat je ook kunt zien of die vis verwerkt wordt en alles. En of dat in de visruimen van de katten eraan toe. Nou, dat is prachtig mooi. En daar zijn de meeste mensen toch wel van onder indruk.
3: Is dat de grootste verandering, even die de laatste 4 jaar in het museum
2: is? Nou ja, we hebben toen geprobeerd om in het museum dus een bepaalde tijdslijn aan te brengen. Dus als wij dus ook mensen krijgen die dus rond de leid willen worden, dan beginnen we meestal op de zolder. Dat is dan die nummer wij dan dus uit de zeezaal. Dan uit de maquette stoom van het eiland Urk met allerlei dingen die daaromheen stonden wat vroeger op Urk rondom de zoals hier te doen was. De modellen van de schepen stonden daar, waardoor de beelden aan zoveel koppen, hoe of dat gebeurde door de mootjes en de vrouwen en zo. Er is een kamertje wat nou in de recht is, wordt dus het lenteneringskamp dus uit de beeld wordt. Dus dat is echt vaak voor de oorlog. Nou, dan hoor je zak. Dan kom je dus in het gedeelte, waar dus dan nog een cellenmakerij. Dus dan is er nog een winkeltje nog in die tijd. Maar dan loop je dan toch, vanaf die zoologie, kom je dus dan in die visserijbeleving. En word je dan de huidige visserijmethodes van Urk dus dan propageren en laten zien. En wat er dus allemaal gebeurd is. De opkomst van de grote vlotenpark. De vulle verdiensten, maar ook weer de neergang die er dus dan momenteel dus dan ook weer is.
3: Even, dan ben je sinds jaren dag met je vrouw Anneke een bekend gezicht in het museum.
2: Ja.
3: Je koestert dat ook. Hoe zie je de toekomst van ons museum?
2: Nou, ik zie die toekomst zie ik dus echt wel. Kijk, je moet er wel bij de thee blijven. Want we hebben dus sinds verleden jaar en we hebben dus nou ook een audiotour dus in het museum gekregen. We zijn aan overal van die kleine ronde, ik noem het nierendoos. En je kreeg dus dan een apparaatje mee als je bij de kassa komt en je hebt dat belang bij. En dan kun je overal kun je beluisteren. En dat is ook het leuke. De verhalen daarbij worden dan ook verteld door de vrijwilligers. Die in het museum dus werkzaam binnen. En die vertellen bij bepaalde dingen. Vertellen ze hoe of dat in gang gesteekt. En wat je kunt zien en wat je kunt horen dus dan. Dus dat is iets. En wij sinds dit jaar hebben wij dus ook een heel groot scherm gekregen. En daar komen alle vrijwilligers. Die komen langers. Levensgroot. Hoe of de Urke klederdracht in een gang steekt. We beginnen dus dan met een man op zijn tussenhoed. Nou, daar zie je een man op met zijn zundische pak aan. Je ziet er een met een winterpak aan. De vrouwen zie je ook op los, milde zal ik dan maar zeggen, in hongerrok. Worden zoetjes aan de kliet en we eindigen dus dan met een bruidspaar, zoals dat dan vroeger dus dan op haar gebeurde. En dat wordt toch allemaal door vrijwilligers, wordt dat dus dan over de beeld. Dus wij bleven wat dat betreft wel bij de tijd.
3: Ja, en je noemt vrijwilligers, die zijn van heel groot belang voor het museum. Nou, het rood een motie aan de nemen dat we moeten kijken voor een verzelfstandiging van het museum. Zie je dat als een optie die mogelijk is?
2: Nou, ik zie dat, aardig gezegd, zie ik dat persoonlijk niet zitten. Kijk, de rood er allemaal maar over is gesproken. In de tijd dat ik met Jan vroeg dat hij door zijn interim beheerder dus was in het museum. En we zijn er ook al toen mee bezig geweest. En kijk maar, dan moet je sponsoren, moet je dus hebben. Nou, het erg leuk, op Urk zitten echt wel bedrijven die dus wel een warm opdracht voor het museum hebben. Daar kun je een keer naartoe gaan. Maar op een gegeven moment heb ik daar het beste heel. En ik kom me volgend jaar weer om een bijdrage. En dan hoor je ook al weer. Dus ik zie dat niet zitten. De gemeente zal toch dit museum. En hoor dan, als ik de reacties zie, die mensen neerschreven en dat boeken dan beginnen als ze voortgaan. Hoe of ze het vinden. Meeste verwachten niet dat ze dit allemaal zien kunnen in dit museum. En dat ze dus dan ook zien dat het is schoon, het is netjes. voor een vriendelijk te woord gestaan. En dan denk ik, ja mensen, koester dat. Ja, en als een zoek weet, dan raakt het park, dan laat hem die patiënten naar me rug hier met dat museum.
3: Ja, zeker. En ik denk ook bij verzelfstandiging zal de gemeente toch ook de grote subsidie moeten blijven verlenen.
2: Dus dat zullen ze wel een knip met geld moeten geven elk jaar. Dat wij dus dan toch. En dan moeten we zien dat we de rest er zelf bij beskarrelen wat dat betreft.
3: En je noemde
2: maar ja, de... over die vrijwilligers. Ja. En kijk, ik moet eigenlijk zeggen, de vrijwilligers bij de balie, perfect. Dat is helemaal, dat zit vol. En daar hebben we ook echt wel mensen die dat graag doen willen. Maar ik zit zelf dus dan met die ploeg dan boven. Dat is dan de vrienden van Urk. Nou, daar heb ik mijn zorgen wel over. Want die groep die wordt ouder. En dan denk ik, ja, we zijn al verdiende jaar, Jan van den Berg. Plotseling, ja, niet langer ziek geweest, Jan. Nou, een super vrijwilliger was dat. Aardig actief altijd. Was elke dag. Nou, die ben ik kwijt.
3: Kun je aangeven, even sorry je interrompeer, maar kun je ook aangeven wat vrienden voor Urk concreet doet? Gewoon echt, wat
2: voor ongeluk? Nou, dat doen, wij houden dus dan bij, dat gaat namelijk over de fotocollectie, had men zeggen, en de filmcollectie die er dus dan is. Die beheren de vrienden van Urk dus dan. We hebben dan een heel uitgebreid filmarchief, we hebben een heel uitgebreid fotoarchief, en de genealogie zit er dus bij, dat de Urker dus ook zijn stambomen dus kan... Het kan inzien en die kan dat uitgeprint, kan hij dat dan eigenlijk wat kop migreren. Maar die, ja, of zijn familie dus in een kanger steekt. Dat allemaal wij, en dan hebben we, dat is een belangrijke factor. We geven dus 6 keer per jaar, dat blaadje uit, het Urkers volksleven. Ik vind het jammer dat er niet maar Urkers op abonneren, maar we blijven toch steeds op onze eigen 1700, 1800 abonnees blijven we dus een beetje steken. Maar dat blaadje, dat kost 16,50 kost dat per jaar. Dan krijg je 6 nummers. Dat geld dat komt binnen bij de vrienden, maar dat wordt allemaal besteed aan het museum. We hebben dus al verschillende dingen dan dat geld waarbij dus aan overal per jaar, waarbij de dingen die aan kunnen kopen, die in het museum dan nou staan.
3: Ja, op die manier.
1: Freek, jij had even denk ik een podium willen geven als gast. Maar kun je leggen waarom je even hier voor de vroege neem?
3: Nou ja, omdat ik net al zei van samen zijn vrouw Anneke, ze binnen vroegskabbare woorden. Evert is bijna dagelijks in het museum. En ik weet dat ook de beheerder elke keer een beroep op Evert kan doen. En daarbij heeft hij enorm verlogen voor de Urkercultuur. En niet meer van de klederdracht, wat hij ook echt uitdraagt. In een podium ook wil geven. En dat zien we ook terug, dat er ook een maakboek nou in de maak is. Waarbij dus veel maar aandacht is voor die klederdracht. En die leeft nergens zo goed als op Urk. En Evert is daar echt wel een vuurbeeld van, om dat ook te blijven uitdragen en te benadrukken hierin. Ja, en ook voor de stichting Erfgoed Urk. Van, het is echt heel goed dat er mensen binnen die de cultuurhistorie van Urk oog in vaandel houden. En ja, dat is gewoon van onschatbare waarde. Want anders zouden er heel veel dingen zouden verleuren blijven.
1: Evert, als ik jou nog een vraag zou willen stellen, want ik proef een beetje bij je, dat je wel wat zorgen maakt, ook voor de toekomst. Wat zou jouw wens dan wezen, Evert?
2: Nou, wat mijn wens is dan is dat in elk geval dat het museum dus dan niet geprivatiseerd wordt. Dat is ten eerste. En dat er dus ook van onze oude bevolking wat maar, dan trouwens ik ook over gepensioneerden, die er genoeg op Urk rondlopen. En dat ik dan wel eens op het dag van denk, nou hé, daar zit er een nieuwe stapel op de avond. Die zou het best in het museum wat we kunnen doen. Of eventueel nog voor de Botterstichting. Maar ik bedoel maar, dat er wat maar aan dus daar zouden komen. Om, ja, met een kanger dat museum dus draaiende dan. Maar ik noem bijvoorbeeld nog even, wij dat ook zien op naast het museum, hè? Het Urker Russie.
1: Ja.
2: Nou, de maanden juli, augustus, dan wordt het ook bevolkt. Dan zit er een stel, soms 2 mannen, maar ook soms mannen en vrouwen, die zitten daar dus dan in Urker klederdracht. En dat is aardig leuk als er dan toeristen komen, dat je dan wat vertellen kunnen, ook omdat Russie, maar ook over die Urker cultuur, onze Urker gewoontes en noem maar op. Maar ja, het is een beperkt aantal, wat er luid er elk jaar voor opgeeft. Maar nou het Anneke de Jong het weer een berichtje uitgestuurd op de app van mensen. Weet je nog een of ander die dus dan ook niet wil doen? Je moet er wel een keer goed hebben om daar aan mee te doen. En het zou jammer wezen als dat stopt. Want dat is aardig leuk als mensen dus dan komen en die zien dat dan een paar levende mensen in de kamertje zitten.
1: Nou, even
3: ik ken in ieder geval bij Even mijn andere beurt. Ik zeg, nou, je zet me niet achter de balie, dan word ik ongelukkig. Maar rondleidingen in het museum, ik zeg, moet je me altijd voor vragen. Dus, betreft denk ik me wel aan de beunen in dat vlak, zeg maar.
0: Ja, kijk je ook wel met een schoon ogen, met een jaloerse brek naar de overkant, Evert?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, aan de andere kant zit het Zuiderzeemuseum natuurlijk.
2: Ja, nou ja, kijk, dat kun je dan ook. Maar ja, oké, dan kan ik je doen. Dat schiet ik ook niet op. Maar kijk, dan, als ik daar alleen aan ben, door in dat depot bewijs. Nou, dat loopt de zuiver uit je mond.
0: Ja.
2: Oh, dan, wij nog een depot, dat is die oude zolder van het museum. Nou ja, dat is kruip door, sluip door. Echt, je kunt je collectie, maar het schilderij, die kun je niet knap opbergen. Je zit er nog natuurlijk met klimatisering en al die dingen. Dus ja. Maar nou, daar zou een bij best wel dat je dus. Men had het toen een kanger is, thuis ook maar niet iets. Eventueel op een industrieterrein dan kunnen aanschaffen. Een bosgebouw wat je kunnen klimatiseren. Dat je daar bepaalde je collectie, die je dus dan momenteel niet vooraan nodig hebt. Dat je die daarop kunnen slaan.
3: Ja, ik kreeg een project van het Rijksmuseum. Die kregen we zelf, Iel, de naam zegt al, een beeldmiddel van het Rijk. Ja. Dus net zoals het Nationaal Visserijmuseum van België. Nou, dan schrik je gewoon ja. Gewoon 17 FTE en die.
2: Dat is wat er en wij zijn dat toen ook geweest. En toen was het nog niet dat hele naam, maar ik bedoel maar. Dan denk je al van jongen, dat apart niet mogelijk is. Maar ja, goed, dan zal er geld moeten komen.
1: Evert, ik denk dat we hier een uur mee kunnen vullen. En dat hebben we helaas niet. Maar in ieder geval, we hopen even in ieder geval dat je met je vooral wat je nou aan kunnen doen, toch er weer iets op gang komt waarbij je weer naar evenwillers komt of volging. Nou, vul het in.
2: Ik hoop het ook. Oké.
1: Hey, dank dat je aan de lijn wou komen en maken nog een mooie zolder ervan.
2: Prima, doen we. Ja.
1: Hoi, hoi.
2: Beste, doei.
4: Je maas op de radio.
2: Het moet toch niet gekker worden, hè? Dat ik er niet meer wie ze bel nou.
4: Visser en de

0: Ja, en dan scharrelen we bijna richting het einde van het programma. En ook het einde van de gasten die je te nodig hebt. Want als lessengast zei Wilfred Muller. Goedemorgen, Wilfred.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen is het eigenlijk, hè? Ja.
1: Nou, ja, het is altijd een goedemorgen. Toch?
0: Ja. Ja. Hey, Wilfred, je bent uitgenodigd als een van onze gasten namens Freek Brouwer. We die afscheid even genomen als wethouder. Wat was jouw relatie met Freek?
1: Ja, nee, het was erg goed. Ik bedoel, ik was zelf in 2012 natuurlijk begonnen. Dus ik heb Freek meegemaakt toen hij kwam. En nou ja, natuurlijk vorige week was het ook mooi om bij zijn afscheid te zijn. En ja, het was een lange, intensieve periode waarin we veel meegemaakt hebben.
2: Ja. Al er eens één moment uit, Wilfred?
1: Nou, wat een moment is, moet ik wel een van de momenten moet ik wel denken in coronatijd. Coronatijd was toen toch een hele heftige tijd, waarin we nou ja, soms toch wel meerdere keren per week contact hadden van hoe dingen gaan. Want dat was natuurlijk lastig voor iedereen, voor de burger en met name natuurlijk ook voor de kwetsbare ouderen. Dus daar hielden we elkaar goed van op de hoogte. En ja, dat was er een. En wat ook een mooie periode was, dat was natuurlijk ook de hele aanloop van de nieuwbouw van de Hofstee. Dat was ook een mooie periode van samenwerking met elkaar. Ja.
2: Kijk jij nu ook kritisch dan naar bijvoorbeeld de enquêtecommissie, waar nu ook alle beslissingen rondom corona die toen gemaakt zijn, ook rondom ouderenzorg en dergelijke. Kijk je daar nu ook naar en laat je daar ook door informeren?
1: Niet echt kritisch, want ik vind we zijn er nu 5 jaar na dato. En natuurlijk is het goed om lessen te trekken uit zo'n situatie. En ik vind inderdaad, als je kijkt hoe de jongeren in die tijd beknot zijn, dan is het goed inderdaad om lessen te trekken nu in de enquêtecommissie van de coronatijd. Ik volg het echt niet allemaal hoor, want dat vind ik een beetje onder mijn tijd.
2: Ja, ja nee, dat kan. Dat is duidelijk, ja. Freek, waarom Wilfred Muller op jouw lijstje om nog even te spreken?
3: Nou, Wilfred die is van heel veel waarde geweest, juist op hoe fysiek de Talma gegroeid is met een interne verbouwing, maar ook de Hofstee en nu ook de appartementen die in aanbouw zijn. Op een plek van de voormalige Kompas. Dat is echt een hele bijzondere eigenschap die Wilfred heeft daarin. Dus ik vraag me ook af, misschien kun je nog toelichten, Wilfred, van hoeverre was er ook die noodzaak om dat te doen op Urk?
1: Ja, nou, kijk, het is wel zo, mijn achtergrond zit natuurlijk in het vastgoed en het realiseren voor huisvesting voor ouderen. Dat heb ik bijna 35 jaar gedaan. En toen ik op Urk kwam, toen merk ik inderdaad ook zo van, je kan alles institutionaliseren. Maar je merkt ook dat dan wordt de zorg, hè, dat is ook waar de politiek nu bol van staat, dan wordt het allemaal niet te betalen. Dus, en natuurlijk, er komt een andere ouder aan die inderdaad ook gewoon meer de regie over zijn eigen leven zou willen houden, zo lang mogelijk als het kan. Dus daar hoort eigenlijk ook een andere vorm van huisvesting bij. En nou, dat was een beetje ook het ontstaan van de Hofstee. In 2013 hebben we daar eigenlijk een stuk beleid voor geschreven. En toen merkte op Urk eigenlijk ook gewoon dat de vergrijzing of de ouder wordende mensen op Urk, die gaan enorm toenemen de komende jaren. Nou, dan is het mooi om inderdaad voor die categorie die ook zorg nodig heeft, of een lichte vorm van zorg, of misschien gewoon gezellig oud wil worden, dat daar ook een vorm van huisvesting voor is.
3: En nu is het
1: zo is eigenlijk de Hofstee en ook de Talma ontwikkeld en zijn we ook begonnen met thuiszorg. Ja.
3: Heel goed. En Talma is ook een sterk merk geworden, ook binnen Urk. Maar we hebben ook een zorggroep Ouder Nieuwe Land. Hoe is die samenwerking verder verlopen? Heeft die ook goed gestalte gekregen onder jouw leiding?
1: Ja, nou, dat was natuurlijk altijd soms wel een beetje zoeken. Omdat toen Talma Haven natuurlijk zich transformeerde naar verpleeghuiszorg. Toen heeft dat best wel even gekneld. Zo van, hé, wat betekent dat inderdaad voor de zorggroep? Maar niks is voor altijd, zeg ik altijd maar. Soms hebben bepaalde zaken een aanloop nodig om een groei door te maken. En ook om keuzes te kunnen gaan maken. En ik denk inderdaad met de keuze, de weg die het allemaal nu ingeslagen heeft om meer seniorenhuisvesting te realiseren conform scheiden wonen en zorg. dat voor de intensieve verpleeghuiszorg eigenlijk een mooie plek weggelegd is voor de zorggroep Oude Nieuwe Land. En dat juist de samenwerking intensiever is geworden daarna weer. Ja.
3: En nu ben je, Wilfred, nu ben je zelf ook met pensioen. Hoeveel jij je pensioen eigenlijk in?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen van dat het...
0: Vraag je voor een vriend. Valt.
3: Nou ja, ik ben wel heel van, hoe ga je de tijd invullen?
1: Nou ja, in eerste instantie dacht ik wel van oeps, hè, want je staat in die functie als bestuurder toch wel 24-7 aan, of 7-24. Ik heb er wel een beetje aan kunnen wennen. Ik heb ongeveer een driekwart jaar toch kunnen afbouwen, ook binnen de Talmen. En ik moet zeggen, ik geniet ook wel heel erg van de ontspanning, de vrije tijd. Een stuk rust vinden die ik eigenlijk een beetje verloren was in de tijd. Want ik was wel een beetje een workaholic. In die zin dat ik wel altijd met werk bezig was. Maar ik ben boeken gaan lezen. Maar ook ik ben ook heel veel met mijn kinderen. Iedere week toch wel een dag bij de kinderen in Nederland.
3: En je staat al een sloep. Want tegen mij zei je van jij hebt een plastic sloep. Maar ik heb een echte sloep. Dat is een stalen sloep. Vaart die nog veel?
1: Die vaart ook regelmatig. Ik moet zeggen, kijk, met deze hitte. Afgelopen week heb ik hem toch maar lekker in de box laten liggen. Maar op het water is ook altijd fantastisch. Hè? Dan vergeet je de tijd en dan geniet je natuurlijk van de omgeving. En die vaart goed.
3: En tenslotte staat nog even een belofte van mij. Want namens de gemeente heb je toen ook een knipperig gekregen van het MDV-schip. Toen hebben we ook gezegd, we gaan ook nog een keer echt het MDV-schip bezoeken. En misschien even in ieder geval een rondleiding krijgen. En wie weet een stukje meevaren. Ik heb ook nog wat meer tijd. Dus ik hoop binnenkort een keer met jou contact erover op te nemen, Wilfred.
1: Nou, hartstikke leuk. En wie weet kan je nog eens een keertje bij mij aan boord stappen op mijn sloepje. Ja. Op een stalen sloep.
3: Hé, kijk eens aan. Gaan we doen.
2: Hey, Wilfred, dank voor dat je aan de lijn wou komen. En vanaf deze kant maak er nog een mooie zaterdag van.
1: Dank je wel. Jullie ook. Hè. Nog een hele fijne dag en een goed programma.
2: Dank je wel.
1: Ja, hoor. Oké, daar.

0: 5 op een rij.
1: Ja, de 5 op een rij en dan de meest onverwachte gedeelte van Visser en de Vries. In dit geval Visser en de Vries Brouwer. En bedoelend met, ja, met de gast zelf, Freek, was dit iets, kon je niet voorbereiden?
2: Ja, één dingetje kon niet voorbereiden. Ja,
1: de laatste vraag.
2: Maar. Ja, de laatste vraag kon niet voorbereiden.
3: Nee, jullie zijn de vragen kregen niet. Dus,
1: nee.
3: Dus ik loop me verrassen.
2: Maar ja, voor dat soort vuren heb je wel vaker stond dat je natuurlijk een microfoon of een journalist had en die een vraag stelde dat je, die je mogelijk verraste.
3: Ja, zie je. Dat is all in the game dat hoort bij de Ouskamp.
2: Ja, precies.
3: Dan zeggen ze wel voor te vuren en ik ga deze vragen stellen, maar dat doen ze nooit, journalisten. Ze stellen echt tot al langere vragen, dan ze moeten we nog geven.
1: Nee, maar wij kregen natuurlijk een verzoek. Kun je de vragen van te vuren inleveren? Maar vooral als je gauw iets buiten de gemeente werkt, provinciaal. En ik vind het zo'n verschrikkelijk irritante vraag. Dat doen we niet.
3: Nee, ik weet dat jullie dat echt gewoon niet doen. En dat ik zo uitspreken.
1: Ja,
3: nee.
1: Nou, dus, goed, dat hoort dus zeggen, we zien het wel. Ja. En zeggen... En als je dat nog niet erin kunnen komen, dan vraag ik me af of je voor die functie wel geschikt bent.
3: Ja. Je zou je functie elders kunnen krijgen.
1: Ja,
3: zo is dat.
2: Hey, Freek, ben je klaar voor?
3: Altijd.
2: Daar komt ie.
0: Vraag 1.
1: Van welk besloot hij de meest slapeloze nachten van had?
3: Mag dat overvalt mij nou wel eventjes in die keer. Dus dat is wel duidelijk vanzelf.
1: Ja, wij hebben gewoon al bij de eerste beste vraag om al een schip in.
3: Man. Ja. Nou, wel dat ik net antrad en ik kreeg de 3D's op mij. Dat zijn dus de 3 decentralisaties. En dat was een gigantisch gebeuren. Dus Anders Brandsen wel, dus net als een tinker die de Urkeraven inkomt. En overal kreeg ik te horen van hoe lang denk je het vol te houden? Ook Beurtnork.
1: Decentralisatie, wat is
3: dat? Dat is dus de jeugdzorg, de WMO en de participatie.
1: Ja.
3: En overal was dat verdeeld. Dan gingen wethouders dat verdelen. Want dat zou een geweldig afbreukrisico wezen. Dus in het begin, toen heb ik er wel even een slapeloze nacht. En van had ik denk, gewoon ik dat redden, zeg maar. Maar met behulp van een geweldig team om mij in, denk ik, waar je daar heel goed erin sloegen bent.
0: Vraag 2.
2: Wat was het meest emotionele moment tijdens je afscheid?
3: Het lied van Frank Hoekstra en van Sylvia Kramer, dat ontroerde mij.
2: Leg even uit wat dat lied vertolkte.
3: Nou, dat ging dus echt van, wat je betekent en wat je doet en mugen inderdaad. En hoe dat ook vullen is binnen de Urker gemeenschap. Maar dat wordt met zoveel passie en ook de emotie die je in je fokken erin kan brengen. En Sylvia had nog nooit zo geweldig mooi zongen als toen. Dat heeft mij echt geraakt. Dit is een rorend verhaal om te laten horen, maar het is natuurlijk ook wel een beetje een ode. Maar die waardering die vond ik echt heel mooi.
0: Vraag 3.
1: Wat was je eerste gedachte toen je je kleinkinder in je hand had?
3: Dat eigenlijk, kijk, wij hebben één dochter. Ik zeg dat maar één dochter, maar een vrouw zegt altijd wel één dochter. En toen was het wel dubbel mooi dat ze dus een tweeling kregen. En ook nog een jongen in een maatje. En het jongetje niet dan ook Frederik. En zijn roepnaam is Rick, is ook naar mij vernoemd. Dat kwam natuurlijk, dat was gewoon heel bijzonder. En nog elke keer, eigenlijk wil je er elke dag eventjes in. Maar dat was echt heel bijzonder.
1: Ja, die drang is er dus.
3: Ja, maar ook even wat kietje vragen, hoe was dat? Maar het is moeilijk om het hier te zeggen, maar het is echt nogal een heftige bevalling in het ziekenhuis in West. En dat je denkt, wat alles heurt met mijn dochter. Als ze ochtends om 6:30 een belde, ik weer in de leiden, om 6:30 was er nog niks. Dus ook dat is wel heel bijzonder. Dus je bent echt al dubbel blij dat alles uiteindelijk toch goed te komen is. Want het is best wel spannend.
0: Vraag 4.
2: Van welk project? En nou nog speelt dat niet duur het kunnen gaan.
3: Ja, kijk, dan moet ik eigenlijk zeggen, wat dus niet duur gaat, dat is actueel. Emma Wakker dan niet te maken, maar dat is de Buitendijksavond. Dat is ook even mijn portefeuille geweest in het begin. En er is zoveel energie in gestopt vanuit de Urker bedrijven. Toenmalig gedeputeerde. Die zien ook van alleen het feit al dat Urk zo'n lange adem heeft om dit te blijven volhouden. En nou zien je, dan binnen we bijna aan de eindstreep. En nou is in één keer toch weer een kink in de kabel. Het is dus vrij recent, maar ik heb dus zelf in het begin dat ook in mijn portefeuille had. En dat enthousiaste bedrijfsleven, wat dan denk ik, jongens, nou... dan
2: maar waarom moet hier wel komen?
3: Nou ja, er is de opgave waar Urk voor staat, de expansie die Urk heeft. De maritieme sector, wat we zeggen, die is een van, dat is de grootste van heel Noord-Nederland. Dus die ontwikkelingen, die zijn gewoon niet te stoppen. En dan moet er eigenlijk toch wel kracht en energie komen van jongens. We gaan nou toch voor de eindstream niet in één keer dit weer torpederen. Dus dat vind ik toch echt wel heel heftig.
0: Vraag 5.
2: En zo er lekker erin is hoor.
1: Ja, inderdaad. En inmiddels de laatste vraag, Freek. En eigenlijk is die leuzending al een beetje jong ingroot. Een soort van music memory. Nummers waar je iets meer hebt. Wat heb je met dit nummer?
3: Dit nummer dat is You've Got a Friend van Carole King. En dan gingen we heel lang terug in 1981. Toen was ik op vakantie op de Schelling met Rico Kofferman. En daar heb ik Anna ontmoet. En dat was een klein, mooi, blond Fries maatje. En de klik was er al vrij snel. En in die tijd, in 1981, was op de Schelling enorm populair het nummer You've Got a Friend van Carole King. Dus daar hebben we wel iets bijzonders mee. Dus bij mijn afscheid dan is het ook altijd natuurlijk dat je familie bedanken. Dus toen heb ik ook gezegd, Anna, I have a friend in you. En die kennen de diepere betekenis ervan. En ik vind ook dit nummer de mooiste love song die er is. Als je dit, het is een klassieker geworden. Maar kijk maar inderdaad naar de tekst van When you're down and troubled and you need a help.

0: kwam ik te horen, toen was er maar dan de helft was Urkers die er waren. Alleen ik had toch geen ritmegevoel. Dus het gebeurde dan twee keer dat dan die dansleraar, maar dan vaak ook speciale figuren, dat die dan terug gaan anders in. Laat mij maar. En dan ging hij met mij dus die dansvloer in. En Anna, nou, ik weet niet of je Anna kent hem, die lag dan te gieren van de lachen in een hoekje. Dat diploma had hij ze mij gegeven. Maar toen we vreemd, we hadden Donvroense 25-jarige huwelijksjubileum. En toen hebben we wel de Foxtrot gedanst op dit nummer.
1: Ja.
0: De Noorwijk nooit meer
1: danst. Want jij en 90% van je dansles danste je met een man.
0: Echt. Het is echt waar. Ja.
1: Goed.
2: Hey, we begonnen naar het nummer. Kom nog hier maar aan, Freek, en dan draaien we hem.
0: Graag gewoon luisteren. You Got a Friend van Carole King.

0: Nou, dat is in dit geval wel jammer.
1: Mevrouw zit hier ook. Die zit met rode te rollen. Met de praktijk bevestigd, toch? Ja. Is dat zo?
2: Met een ontbijtje? Absoluut.
3: Ik ben bang dat we weer in onze gedachten bewezen worden.
1: Je kunt ondertussen even aan Freek vragen waarom het een beetje die kant op gaat.
3: Ja, wacht even. Ja, we moeten even een poging nog vragen, toch?
1: Ja, maar ja. Hij schiet al zelfs griezen in de voicemail.
3: die telefoonlijn denkt, bekijk het maar. Hey Freek, waarom, laten we dat nog maar gewoon zeggen. Het gaat om Jannie Bakker.
4: Ja.
3: En die had je van de dochter van, ik gewoon een ontbijtje weggeven aan Jannie. Waarom?
4: Nou, ik ben ook bij Jannie Bakker in Nieuw-Geneesstraat bezoeken geweest. En dat het eigenlijk bij mij in die afgelopen periode wel de meeste indrukken maakt. De vuurcel en Jannie die leefde daar in de Wilhelminastraat, of in de Nieuw-Geneesstraat met haar zus Greetje. En Greetje is begin dit jaar in januari is die overleden. En eigenlijk had zie dat er was zo'n vuurbeeld van opoffering. En jezelf wegcijferen en een onvoorwaardelijke liefde. Want ze zijn toen tegen mij, ik ben met Greetje opgegroeid en niet in bedden. En ik ben er altijd voor de rewes. Dus ook de trouwens overlieden was en zie klaar stond. Dus ook Greetje en in haar verzorgd. En toen is ze een keer bij me de rewes, want toen zag ze dat er zus ook pindelien, zeg maar. En toen moest ze moeten naar een stoel komen. Toen hebben we contact gehad en heb ik door de rewes in elkaar gekeken. En dat raakte haar. Echt heel erg. Zo was ze betrokken met haar meervoudige gehandicapte zus.
3: Wat raakte er precies, Freek?
4: Nou, dat ze zag van, moet mijn zus nou laaien erin? Ze had natuurlijk al een heel moeilijk leven, maar dat kon ze natuurlijk moeilijk uiten. En dan dacht ze ook van, ja, zou het oor aan kunnen leggen? Dus dat is ook best wel naar de kieken toen ook. Maar ze had zo lange dat te doen. En toen dacht ik, dit is wel heel bijzonder. Dus mensen kregen een lintje als ze van maatschappelijke betekenis binnen voor organisatie en dergelijke. Dat is heel mooi. Ik zeg maar, dit soort mensen, die vergeten mij nog wel eens. Hoeveel die inderdaad voor een luisteren dierbaar en over hen. Aan de andere kant, vond ik het wel indrukwekkend. Ik ben er bij condoleren geweest ook in januari. In de Koningshof, wat een enorme rij urkers doorstinkt. Dus wat dat betreft zal die waardering door Jannie en ook wel naar de rest van de familie toch wel heel groot geweest
3: zijn. Dan hoeven we niet te twijfelen dat Jannie ook gezien is.
4: Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Maar het deed mij, toen dacht ik wel, ik vond het ook wel heel bijzonder als eentje dat zo sterk kan doen. Ook bij haar in neuzen nemen net. En heel lang thuis ook verzorgd had, dat het uiteindelijk niet meer kon. Maar ja. Dat was echt indrukwekkend.
3: Ja, Kees, ik denk niet dat het gaat lukken, of wel?
1: Nee, dat is een kansloze missie voor deze keer.
4: Ik kom wel eens een ontbijtje. Nou,
3: dat is dat. Ja, daar kunnen we rustig genoeg om. Want anders kreeg ik wel een berichtje van, ze wijzen er niet, of wat dan ook. Dus dat zal wel goed te kunnen wezen. Dus misschien tippen aan jou, Freek, moet je misschien even in je hoofd om het hoekje steken, wanneer is het allemaal goed te kunnen, Jannie?
1: Ja, maar de achterliggende gedachte is toch eigenlijk, Freek, dat er dus die categorie mensen die nou niet 1, 2, 3 zeg maar een publieke functie vervullen. Maar wel ongegroeid of
4: die soms
1: op betekenisvol
4: ja, soms onder de radar bleven, maar toch ook wel weer niet, zeg maar. Maar aan de andere kant binnen ze te weinig nog wel in beeld, zeg maar. En ik denk dat deze mensen ook helemaal niet op zitten te wachten.
3: Nee, precies.
4: Maar het in ieder geval, nogmaals, het is voor mij een van de meest indrukwekkende momenten in de West dat ik bij haar was en toen ik zag, wat een onvoorwaardelijke liefde.
3: We gaan dat je laatste nummer, Freek, en dan ben ik zo direct nog wel even terug, dan gaan we afsluiten. Maar dit is voor nou Boudewijn de Groot en Avond.
5: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

0: goed zijn we nou Jannie aan de lijn, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, ik probeer het toch...
0: Nog even te bellen.
1: Ja, inderdaad. Ja. En Van Rempel, ik ben Jannie aan de lijn. Waarom, Jannie?
2: Goedemorgen.
1: Hey, als het goed is, Jannie, je bent live op de radio trouwens.
2: Hoe lieve.
0: Ja, ja, dan weet je er even van. Maar hey, als het goed is, is er vanochtend een ontbijtje in de brocht.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Van wie jij dat had?
1: Helemaal op,
2: geen
1: trouwens.
2: Idee.
0: Geen idee. Nou, wij weten het wel.
1: Geen idee,
2: nou,
1: maar...
2: Nou, vertel ook dat.
1: Ja.
0: Nou, je moet gaan ronen van wie je dit ontbijtje in de kriegen en door het stellen van vragen die je kunnen beantwoorden met een ja of een nee. Want degene die van wie je dit ontbijtje had, hè, die zit naast ons hier in de studio.
2: Nou, ben ik benieuwd.
0: Nou, vertel, welke vragen wil je diegene stellen? Om erachter te komen wie het is vanzelf.
2: Stel hem nog een
0: vraag. Je moet een vraag stellen aan diegene, want die luistert mee. Wie doet dat?
2: Oh.
0: Die luistert mee en dan kun je erachter komen wie dat dan is. En dat moet een vraag wezen die je met een ja of een nee kunnen beantwoorden.
2: Nou, ben je een man?
3: Ja.
2: Lieve deur. Nou, ik zou vader niet in de
0: Nou, zullen we het maar bekendmaken dan?
2: Ja, mannen die even niet zo moeilijk doen.
0: Ja. Nou,
3: nou ja, Jannie, weinig aan ontmoet. Een paar keer, maar ik ben Freek Brouwer.
2: Oh, ja, klopt, ja.
3: En ik heb net het hele verhaal verteld hoeveel indrukken je op mij maakte. En toen ik ook bij was in Nieuw-Geneesstraat, dat je jezelf zo kon wegcijferen. Een onvoorwaardelijke liefde hadden voor je zus Greetje. Waar je samen zit, toen ook in één bed mee opgegroeid bent. En eigenlijk ook toen jouw huis niet meer was. En die zorg en die liefde voor, voor haar opnemen. En dat voor mij heel veel indrukken maakt. Dat je meervoudige gehandicapte zus die helaas dit jaar, begin dit jaar overleden is. Wat je daarvoor betekent. Hè? Dat eigenlijk echt heel bijzonder vond. Dus ik hoefde helemaal niet na te denken toen welke persoon ik moest nemen die een ontbijtje verdiende. Dus daarom lijkt de jouw naam duurt.
1: Ja, inderdaad. Daar kwam heel veel snel mee ook.
3: Absoluut.
1: Ja.
3: Ja, dan kun je weten hoeveel indruk dat maakt.
1: Jij gewoon een ontbijtje had van de...
0: Voormalig wethouder, ja, Freek Brouwer.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, ik kan even niet praten, dus spelen, maar...
0: Nou, nee, dat geeft niks, Jannie.
1: Ja.
0: Dat geeft niks. We snappen dat het emotioneel is. Dat begrepen we heel goed. Maar het is een onderstreping, denk ik, wat Freek wil zeggen van hoeveel indruk dat er maakt. En hoe logisch je misschien dat ook gevonden hebt door die zorg op je te nemen. En je hoeft ook niks meer te zeggen. Ik denk dat wij lekker afgesloten. We wensen je het allerbeste. En het ontbijtje namens Freek is je van harte gegund. Maak er nog een hele mooie zaterdag van, Jannie.
2: Heel fijn, dankjewel.
0: Dankjewel, doei doei.
3: Dankjewel, Jannie.
2: Doei.
0: En dat was hem. De laatste uitzending van Visser in de Vries met gastredacteur, gastpresentator Freek Brouwer. Hoe voor Freek?
3: Ja, ik vond het fantastisch. Het is altijd leuk om bij jullie te wezen. Maar dit was toch wel een hele bijzondere uitzending waar ik een groot deel invulling aan mocht geven. Ja, ik kijk er met heel veel plezier op terug. Dus dankjewel, mannen.
0: Is dit ook een onderstreepje van een einde van een periode of zo? Of?
3: Ja, zeker. Ik heb zo mooi, bijzonder, ontroerend en... prachtig afscheid had, dus ik toch met heel veel dankbaarheid op terug. Dus ik heb ook niet zoiets, ik moet afkicken. Nee, als het op deze manier is, dan is het echt heel mooi.
1: Ja, we zullen, ik ben ook benieuwd in welke hoedanigheid de eerstvolgende keer dat je weer eventueel bij ons in de uitzending komt, wat dat zou worden.
3: Ja, je weet het niet. Ja, dus, jullie vinden niet. Altijd wel een aanleiding van, hé, dan moet Freek even bijkomen. Ja. En wat voor manier dat ook is.
0: We vinden wel een rol voor je, dat komt helemaal goed. Nou, fijn dat je leuk vond, Freek. We wensen je een goede invulling van je pensioen natuurlijk.
3: Helemaal goed.
0: En een hele mooie zomer.
3: Hey,
0: en meedoen aan de popquiz, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Ik heb nog een leuke vraag.
0: Ja, doen we zo even. Ja, absoluut. Hé, mensen maken nog een mooi weekend van. Laatste Visser in de Vries, dus wij zijn er ergens weer in september. Tot dan.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Dit is UrkFM met Ommekieken. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Ja, daar binnen we weer met Ommekieken vandaag. Ja, welkom allemaal. We gaan het vandaag hebben over een datum. Waar het 26 graden was, dus het was lekker zonnig en iets minder warm dan de dag van vandaag. Ja, wat kijken we naar op tv? Nou ja, naar bijvoorbeeld Avro Sport Panorama, North and South en het North Sea Jazz Festival.
5: Ja, in de Lada, nog een bekend automarke die teet, die had een swingende naaie auto, de Lada Samba, voor slechts 14.000 gulden in de showroom. Dit is het belangrijkste Urkernijs in muziek van maandag 26 juni
3: 1989.

0: David Hasselhoff. We konden hem toen beter als The Knight Rider. Maar dat hij kon zingen, dat bewies hij ook met dit nummer. Dit was een succes in juni 1989. Nou, dat was natuurlijk ook het jaar waarin al die Oost-Europese landen naar hun eigen vrijheid gingen. Polen, Tsjechië, Roemenië, maar ook Oost-Duitsland. En toen in november 1989 de muur viel. Wie sting er toen op die muur om dit nummer nog eens te zingen? David Hasselhoff met Looking for Freedom. En tegenwoordig beweert hij dat duur dat nummer die muur uiteindelijk vullen is. Maar ik denk dat dat misschien een beetje te veel eer voor hem is. Enfin, dit is Ommekieken met het belangrijkste Urkenijs van 26 juni 1989. Clashair en ik, we zitten er weer klaar voor.
1: Zeker.
0: En ik zou zeggen, laten we maar van start gewoon met wat we in het Urkeland van die datum bevonden hebben. Bijvoorbeeld nice over de plannen van Urker visverwerkende bedrijven om met een eigen zuiveringsinstallatie te komen. Nou, die plannen, die gewoon niet duur. Het is te duur, te onzeker of het wel werkt en het is te ingewikkeld. Dat bleek uit een onderzoek dat de bedrijven aan de Lotten voeren. Ze wouden hun eigen zuivering omdat ze de kosten van het zuiveringschap West-Overijssel vuurst de ogen vonden. Bovendien kon het zuiveringsstelsel de toevloed van Urker afvalwater regelmatig niet aan. Nou, en de visbedrijven afgespreken met dat zuiveringschap dat er zo snel mogelijk wordt onderzocht of de waterzuiveringsinstallatie in Tollebeek kan worden uitgebreid.
1: De gemeente kreeg bijna 140.000 gulden van de provincie Flevoland voor de bouw van Eusen op de grond waar tot vorig jaar de Wilhelmina School steen. Die is nou eens loopt en de gemeente wil zo snel mogelijk Eusen bouwen. Maar om die grond geschikt te maken voor woningbouw is een bult geld nodig. De provinciale staten ging akkoord met het voorstel om 140.000 gulden bij te dragen.
0: De Balansruiters is een organisatie in Emmeloord die al jarenlang pony- en paardrijden organiseert voor kinderen met een beperking. Dat dingen ze ook al in 1989 en toen kregen ze een cadeau, namelijk twee ponies van de Into, het tegenwoordige concern voor werk. Bovendien kregen ze er ook nog een zadel bij. De ponies was een betaald duur relaties van de Into ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de organisatie in 1988.
1: En een bijzondere vraag in de rondvraag in de gemeenteraad. Na de sloop van de Wilhelmina School bleef er één gebouwtje staan, een urinoir dat naast de school sting. Gemeentebelangen vonden het een beetje gek dat het gebouwtje was blijven staan. Kon dat ook niet gesloopt worden? De vuurzetter had een opvallend antwoord. Het sloopbedrijf wou het urinoir gebruiken tijdens de sloop. Nou, die voorbij was, kon het kleinste kamertje ook eindelijk terug de vlakte.
0: Het is toch een bijzonder verhaal. Het is niet een klein verhaal, maar wat moest een urinoir naast de Wilhelmina School doen? Ik bedoel, dat stinger dan kennelijk zo in het oude dorp. Kon die aannemer dan geen dixie gebruiken? Of was die er toen nog niet? Het levert alleen maar vragen op dit stukje.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar het urinoir is wel gesloopt, want het stond er al jaren niet meer. Ze trekt nog veel maar nice uit juni 1989. Eerste muziek uit diezelfde periode. Een Nederlandse groep, Cadans, met Dagen dat ik je vergeet.

0: Ja, daar hoorde je eerst Dagen dat ik je vergeet van Cadans. En die stingen op nummer 36 in de top 40 van 26 juni 1989.
1: En daarna hoorde je The Eve of the War van Jeff Wayne. En zul je misschien wel denken van, hey, die plaat is toch veel ouder dan 1989. Nou, dat klopt. Hij kwam in 1978. Maar in 1989 wordt dat album, The War of the Worlds, een legendarisch album, worden voor het eerst op cd uitgebracht. En toen dacht de plaatmaatschappij van, nou, laten we, om dat extra aandacht te geven, laten we dat nummer uit 1978 op Night Eye brengen. The Eve of the War dus. En dat kwam zowaar weer in de top 40 terecht. In 1989 sting het op nummer 27 in de top 40. We gaan weer naar het Nice van 24 juni 1989. Of nee, 26 juni 1989 zelf. Ja, Klaasjelle, jij Nice over vijf stoere knullen uit Urk.
0: Ja, dat, ja, inderdaad. Teun de Boer, Gerrit de Boer, Piet Bakker, Hendrikus Bakker en Fokke Gnodde was een vijf Urker jongens die in juni 1989 een loodzware survivaltocht in Friesland dingen organiseerd door buurtwerk. Ze moesten proberen om in 36 uur de survivaltocht in Gaasterland te volbrengen. Een tocht van 45 kilometer waarbij verschillende zware opdrachten het doel moesten worden. Het Urkeland ding een uitgebreid verslag, wel bijna 2 pagina's lang. Er moesten bijvoorbeeld kanalen overstuken worden, zonder bootje overigens, weinig eten, geen eigen slaapplaats. En nog maar ontberingen. Uiteindelijk kwamen de vijf jongens na 30 uur doodop weer aan op Urk.
1: Nou, en dat het zwaar was, dat weet ik wel. Want ik heb hem zelf nooit gedaan, maar wel familie van me. Geloof ik, een paar zussen en een tante en zo. Nou, die hadden dezelfde ervaring. Het was wel een hele bijzondere ervaring, maar het was ook bijzonder zwaar. Wanneer bijvoorbeeld een schoolvereniging of de woningbouwvereniging zijn verplichte jaarvergadering houdt, dan komt er meestal niet zo heel veel volk op af. Dat was ook zo in 1989, maar plotseling zaten er zo'n 100 leden van patrimonium in de zaal bij luis een jaarvergadering. De oorzaak was een protest tegen de gang van zaken rond het Urgelcentrum van P. van Leeuwen dat in een huurwoning zat. Dat mocht niet en dus moest dat orgelcentrum verdwenen. Dat leidde tot veel protest en de kwestie worden aangezwengeld door de leden van het patrimonium op die vergadering. Maar de verangerde niks maar aan het besluit van het orgelcentrum en het moest dus weg.
0: In het Urkeland sting een portret van de 18-jarige Francisca Kramer, die net teruggekomen was van een jaar studeren in Amerika. Ze was na de HAVO-examen naar het Calvin College in Grand Rapids in de stad Michigan gewoon. In het Urkeland vertelde ze hoe geweldig ze het aten. Dat kwam bijvoorbeeld door het feit dat heel veel studenten ook van Nederlandse afkomst waren. Ze kwam zelfs ene turen die van Urker afkomst was. Francisca is later journalist geworden, ook voor het Urkeland.
1: Ja, tegenwoordig werk ze vooral als freelancer. Het kerkje aan de zee had een flinke opknapbeurt te krijgen. De kosten daarvan was maar liefst 5 tonnen. Maar die worden bijna helemaal betaald door het ministerie van WVC. Dat is vanzelf altijd mooi meenemen. Daarom wordt minister Brinkman van WVC gevraagd of hij het kerkje wilde heropenen. Dat wilde hij wel en dat zou gebeuren in augustus 1989. Zo wist het Urkeland in juni 1989 al te melden. Dat was een mooi vooruitzicht voor na de zomer. Muziek uit de top 40 van 26 juni 1989. Dit was een nummer dat op de eerste plekken stond hadden. Maar het was in juni alweer op de weg te roggen. The Bangles en Eternal Flame.

0: 1984 was ook weer een jaar waarin de naaie James Bond film uitkwam. License to Kill. Dit was het titelnummer eruit van Gladys Knight. Sting op nummer 14 in de top 40. En daarvoor hoorde je Eternal Flame van de Bangles. En die sting op nummer 28 in diezelfde top 40 van 26 juni 1989. Is weer tijd om even over de grens te kijken. Tenminste, over de Urkengrens. Want we gaan op zoek naar het belangrijkste nieuws van buiten Urk van vandaag. Precies 37 jaar geleden, als ik goed reken.
1: Ja, 37 jaar geleden.
0: Ja, Klaasjelle, er was iets met verkiezingen.
1: Ja, die waren er best. Maar een nieuw kabinet was er nog langer niet. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA liepen erg stroef. Omdat de VVD volgens PvdA-lijsttrekker Wim Kok rechts was geworden. Ze willen alleen maar belastingverlagingen voor de hoge inkomens en ze willen geen cent steken in een goed milieubeleid. Wim Kok wou veel liever met het CDA verder.
0: En dat gebeurde uiteindelijk ook. In oktober zouden twee commerciële televisiezenders van start gaan. En dus vroeg de Telegraaf zich af welke journalisten zouden de overstap maken van de publieke omroep naar RTL Veronique of TV10. Gek genoeg wist die krant de vraag zelf genies te beantwoorden. Maar wat ze wel wisten was dat een journalist bij Veronique of TV10 aanzienlijk meer zou gaan verdienen dan bij de publieke omroep. Soms zelfs wel drie keer zoveel.
1: De Brienenoordbrug in Rotterdam was hoog nodig toe aan een opknapbeurt. Dat gebeurde in het afgelopen weekend, waarbij een compleet naaie tweede brug naast de huidige brug gelegd worden. Een verdubbeling van de capaciteit dus. In de verwachting was dat de naaie brug nog jarenlang mee zou kunnen. Maar nu, bijna 40 jaar na deze naaienbrugge, wordt alweer gepraat over een grote opknapbeurt voor de Van Brienenoordbrugge, omdat die alweer versleten is.
0: Ja, het opvallende was, ik zag dat artikel in een krant van 1989. Die ielen van Brienenoordbrugge worden dus ook afgesloten in dat weekend. Als je dat tegenwoordig zou doen, dan zou je een enorm verkeersinfarct hebben in de ielen Randstad. Maar in die tijd, 1989, was dat geen enkel probleem. Mensen waren wel nieuwsgierig. Ze wouden wel zien hoe het nog ging met die bruggen. Maar files, die waren er niet. Nou, er was een bijzonder referendum voor nodig. Maar Freddy Heineken die kreeg toestemming om in Zwitserland een villa van hem te slopen. Een paar dorpsbewoners waren erop tugen en organiseerden een referendum, zoals dat in Zwitserland kan, om die sloop te voorkomen. Maar de uitslag was duidelijk. 1200 mensen in het dorp waren voor de sloop. 200 tugen. Heineken mocht dus zijn gang gaan. Tot zover het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland van 26 juni 1989. We gaan weer even naar de top 40. En dat is een plaat die wel opmerkelijk is. Want ten eerste, ja, hij is niet in het Nederlands of in het Engels, maar in het Spaans. En ik denk dat een heleboel mensen bij het horen van deze plaat gelijk beelden hebben van vakantie in Spanje. Paco en Amor de Mis Amores.

0: Swing Out Sister uit 1989 en You On My Mind. Sting in de top 40 op nummer 18. En daarvoor hoorde je Paco met Amor de Mis Amores op nummer 13 in de top 40. Die Paco, je zou denken dat het een Spanjaard is, maar dat was een Fransman, François Bouchetelet, zo heet hij in het echt. Maar hij noemde zich Paco en dat klonk lekker spons. Wagon naar nog maar Anais van Urk van 26 juni 1989.
1: Ja, de Skuil, het jeugdgebouw van de christelijk gereformeerde kerk, is populair bij de jeugd. Zo populair zelfs dat er een verbouwing moest komen om de ruimte beter te benutten. Met hulp van de jongeren zelf is in 3 weken tijd een heel naaie ruimte ontstaan en het resultaat mocht er wezen. Een gezellige zaal met sfeervol licht, een biljart, gemakkelijke zitbanken en een uitgebreide keuken waar je allerlei lekkers kon

0: dus alles in het kader van de instelling van die koopavond die voor het eerst in week 2 aan worden.
1: Brassband Valerius presenteert later deze week officieel de Luizenaaien kostuums. Dat gebeurt natuurlijk met een concert in het Irene. Met als speciale gasten het koor de Urker Zangers. Bovendien worden enkele lieden die al jarenlang lid winnen onderscheiden.
0: Als er een Tweede Kamerlid nog wel eens naar Urk komt, en dat gebeurt nog alles, dan gaat het eigenlijk altijd over het visserijbeleid. Dat is nou zo, en dat was vroeger ook zo. In 1989 kwam het CDA-Kamerlid Jacob Reitsma uit Emmeloord om te praten over dit onderwerp, maar ook over minderheden en over het onderwijs voor kinderen met een beperking. Iedereen was welkom in het hervormd centrum. Ook een gebouw dat tegenwoordig al niet meer in gebruik is voor dat soort activiteiten. En dat stinkt bij het kerkje aan de zee. Jacob Reitsma dus in 1989 naar Urk. Het is weer tijd voor muziek uit de top 40 van juni 1989.

0: De nummer 2 in de top 40 van 26 juni 1989. Queen met I Want It All. Nummer 2 dus. Wat de nummer 1 is, daar moet je nog even op wachten. Want die hoorde je direct zo vlak voor het Nice. Eerst is het tijd voor het Sport Nice van 1989. Was Jelle?
1: Ja, zaterdagmiddag worden er in de Schelp een zoveelbaltoernooi houden voor buurteams. De winnaars van dat toernooi was Klavertje 3. En dat is niet het meest opvallende van het artikel, want er werd namelijk ook veel geklaagd door het Urkeland. Zo was het vuiste warm, was het aanvangstijdstip te laat, want het was 7 tot 10:30 en 's avonds. En kwamen er ook veel mannen net terug van het hobbyvoetbal. Desondanks vond het Urkeland dat er wel een heel hoog niveau qua voetbal werd aangetikt. Komende zaterdag moeten de Urker zeilers de lui zijn eerste zeilwedstrijd voeren. En dat was al gelijk een bijzondere. Ze moesten namelijk in Engeland op een Olympische baan voeren. Makkelijk zou het niet worden, want bij zeilen win je niet met een goede tactiek, maar wel met genoeg snelheid.
0: Dat ligt me dan wel als zeiler een hele bijzondere ervaring, dat je op een Olympische baan moet varen.
1: Ja, precies.
0: Ja, trouwens, wat zou ik me daarbij moeten voorstellen, een Olympische baan? Kijk, een Olympische atletiekbaan, dat kan ik me wel voorstellen, maar een Olympische baan op zee of op het water, dat lijkt me wat ingewikkeld. Maar het zal ongetwijfeld wezen zoals het Urkeland het schreef destijds in 1989. Dankjewel voor dit Sportnice. Ze trekt dus toch die nummer 1 van 1989. Eerst een plaat die op weg was naar de nummer 1. Althans, zo leek het. Maar ze gingen flink de locht in de top 40. Lois Lane, and it's the first time.

0: Lois Lane en It's the First Time. Ze was al een podio bezig. Ze hadden ook al een poplot uitgebracht. Die was een redelijk succesvol. Maar ja, toen ze in de plot maar spuiten de lui van... ja, we stoppen er maar mee, want jullie duur braakt. Hier wil men niet komen. Dus ja, jullie mogen gewoon. Dat was niet leuk voor Lois Lane. Maar uiteindelijk gingen ze zelf verder op eigen kracht. En nam een wraak tegen die platenmaatschappij. Want It's the First Time was luister een eerste en ook wel een grootste hit in de top 40. Sting op nummer 11 op 26 juni 1989. Klaasje, het is alweer tijd om afscheid te nemen van 1989.
1: Ja.
0: Mooi jaar.
1: Denk het wel, ja.
0: Het was een interessant jaar. Op nice gebied en ook op muzikaal gebied. We gaan eruit dit uur met de nummer 1 van 1989. En dat was een bijzondere plaat van Gerard Joling. Hij baseerde zijn nummer 1 hit op de Bolero van Ravel. No More Boleros. Hier is Gerard Joling. Tot zo direct. Not nice.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Dit is UrkFM met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Inderdaad, dit is Ommekieken. Nadat we een uur lang zwerfden en duur 1989, gaan we nou naar een angerjaar. En dat is van wat recentere datum, om het zomaar eens te zeggen. Het was een gemiddelde bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 16 graden. Er viel hier en daar een klein buitje. Op televisie keken we naar Hello Goodbye. De hele dag keken we naar WK Voetbal en naar All Stars.
5: En bij de Lidl kon je een telefoonabonnement kopen. 75 belminuten voor 12,50. Tegenwoordig kun je voor dat bedrag onbeperkt bellen. Dit is het Urkernijs en muziek van maandag 26 juni
3: 2006.

0: Een echte eendagsvlieg uit 2006. Het duo Gnarls Barkley en Crazy. En als je die plot dan hoort, dan denk je wat jammer dat we nooit iets maar van de lui hoort. Hè? Want dit klonk in ieder geval veelbelovend. Dit is 2006. Daarnet hadden we 1989. Er zit 17 jaar tussen. En het is inderdaad een behoorlijk verschil tussen wat er in 1989 speelde op Urk en in 2006. Laten we eens beginnen met het eerste Nice uit het Urkeland van 26 juni 2006. En dat gaat dan over de jeugdgemeenteraad, want die was er in die tijd op Urk. En daar zaten bijna alle partijen uit de gewone gemeenteraad ook in. Maar ja, dan voor jongeren uiteraard. Ze was er niet echt tevreden met de samenwerking met de gemeenteraad. Ze voelde zich amper serieus nemen. En dat kwam omdat er luisteren vragen en ideeën amper door de gemeenteraad worden overgenomen. Zo had de SGP jongerenafdeling kritische vragen gesteld over de horecaoverlast in het oude dorp. En de CDA-jongeren wou een aandacht voor het JOW in de Schuil, nou ze daar niet maar terecht kon. Het CDJA was er moedeloos van. We willen niet alleen dat er wat voor het JOW wordt te doen, zeiden ze, maar ook gewoon antwoord op onze vragen ontvangen.
1: Er was trouwens een bestuurswisseling in de jeugdgemeenteraad, waar Griet Kramer van de ChristenUnie was naar de gewone gemeenteraad overgestapt, waardoor ze niet maar in de jeugdgemeenteraad kon zitten. De opvolger was Ben Visser, die later eerst wethouder en daarna burgemeester van bijvoorbeeld Eemsdelta in Groningen worden.
0: Ja, en daar is hij op dit moment nog steeds burgemeester van de gemeente Eemsdelta. Nog maar over de Urkerjeugd. Er wordt te veel gedronken, gerookt en drugs gebruikt, was de conclusie van een onderzoek. En hulpverleners waren op zoek om dat probleem te betuigen. Een van de oplossingen was een basketbalkliniek van Henk Pietersen, die er buiten Urk al veel succes mee hadden. Lekker basketballen, maar dan wel met een serieuze boodschap dus. Pietersen zou binnenkort met deze clinics beginnen voor kinderen en jongeren van 11 tot 14 jaar. En volgens mij doet hij dat nog steeds, want het is op Urk altijd heel erg goed bevullen en ook ontvangen.
1: Volgens mij heb ik ook nog eens een keertje een basketbalkliniek van de maat.
0: Ja, nou ja, je roken niet, je drinken niet en geen drugs, dus dat is goed.
1: Goedkeuren. Dat is goedkeuren, ja.
0: Maar je basketballen ook niet?
1: Nee, dat is waar. Het was een bijzonder gezicht in de Urkraven, zoals te zien was op de vuurpagina van het Urkeland. Een paar mannen die lagen te dobberen in het water. Dat dingen ze niet voor de lol, maar als onderdeel van de luizen studie aan de afdeling nautisch van het Beregia College. Ze moesten leren hoe ze met overlevingspakken konden overstappen op een reddingsvlot als dat op zee nodig zou wezen, als de lui zijn kotter zou zinken. Ook moesten ze leren hoe ze anderen moesten helpen en andere procedures waar elke visserman aan moet voldoen. Een nuttig uurtje in de avond dus.
0: In 2006 stingen er uiteraard ook weer 40 platen in de top 40. We doen daar een selectie uit. En zou je misschien opvallen dat Latin muziek erg populair was. Bijvoorbeeld van deze man uit Colombia, Juanes en La Camisa Negra.

0: al bijna 30 jaar dat ze bezig is in de muziek. Ilse de Lange en The Great Escape kwam in 2006, want toen sting het in de top 40. En persoonlijk vind ik het een van de mooiste nummers. En tot op de dag van vandaag heeft ze enorm veel succes terecht met al die mooie muziek die ze maakt. En daarvoor hoorde je La Camisa Negra van Juanes. We begonnen verder met het Nice. Het maken van een website en er dan vervolgens 1000 euro mee verdienen. Dat overkwam de VWO-scholieren Marco Bolle en Wilbert Kramer, die de landelijke wedstrijd ThinkQuest 2006 hadden gewonnen. Met die wedstrijd moesten ze een internetsite bedenken en invullen. En ze hadden de keuze voor de Noord-Ierse kwestie als onderwerp. En dat leverde eruit die eerste prijs op. Elk 1000 euro. Marco zou er een 24-inch scherm van kopen. Wilbert die twijfelde nog tussen een laptop of rijlessen.
1: Op de vuurpagina van het Urkeland was te zien hoe er gewerkt wordt aan de Meep, de weg tussen de Adi de Witbrugge en de Domineesweg. Daar moest net asfalt op en dat werk was nou eindelijk klaar. Mensen hoefden dus niet maar om het te rijden via de Sleusweg. Een stukje verderop worden er nog drukken gewerkt aan de Nije Fietsbrugge die begin juli klaar zou wezen.
0: En er wordt nog steeds heel erg druk gebruik van gemaakt. Gelukkig van die fietsbruggen. Ja, van de Meep naar de Leikant, want daar kwam een noodkreet vanaf, volgens het Urkeland. Want daar leek een kattenhater aan het werk te wezen. In korte tijd was er 9 katten verdwenen, maar geen wist hoe dat kwam. Ik wil mensen niet onnodig ongerust maken, maar dat er iets niet in de haak is, dat weet ik wel zeker, zei Margreet van de Wart van Amivedi. Haar advies was, hou je katten zoveel mogelijk in huis, vooral 's nachts, en zorg dat hij voldoende voer krijgt, anders gaat hij zoeken naar voer en dan komen ze misschien op verkeerde plekken terecht.
1: Hij was maar kort op werk geweest, maar waar niemand burgemeester Johan de Groot was alweer vertrokken. En hij wou geen groot afscheid en al helemaal geen afscheidsreceptie. Sommigen dachten dat het kwam omdat de gemeente er geen geld voor had, maar dat was niet zo. Hij wou het gewoon zelf niet, zei een woordvoerder van de gemeente. De Groot was kort burgemeester geweest, maar had wel een paar duidelijke maatregelen genomen, bijvoorbeeld over de openingstijden van de horeca.
0: Ja, ze direct even weer het Nice van Buitenurk, zoals altijd. En dat gaat over een voetbalwedstrijdje in 2006. Dat tot op de dag van vandaag best wel berucht is. En welke wedstrijd dat was en wat er allemaal gebeurde, dat hoor je zo dadelijk. Eerst weer een vuurbeeld van Latijns-Amerikaanse muziek in de top 40. Daarnet hadden we Juanes. Nou hebben we Shakira. Ze wordt al aangekondigd door Wyclef Jean. Hier is Hips Don't Lie.

0: Hips Don't Lie van Shakira en Wyclef Jean hoorde je op nummer 3 in de top 40 van 26 juni 2006. En dan al Breakaway van Kelly Clarkson. Ze was in Amerika beroemd te worden nadat ze de Amerikaanse versie van Idols gewonnen hadden. En in tegenstelling tot de meeste Idols sterren was haar carrière niet na één nummer al voorbij. Sterker nog, 20 jaar later is ze nog steeds heel beroemd in Amerika als zangeres, maar vooral als presentatrice van haar eigen talkshow. Die wij hier in Nederland niet te zien kregen. Maar in Amerika is ze dus nog steeds heel erg populair. Wij gaan weer even verder met het belangrijkste nice van 2006. Dan niet van Urk, maar juist van buiten Urk. En ja, er was één nice feit dat in alle kranten met dikke letters vuur op de vuurpagina sting. Flagelle.
1: Ja, want het WK voetbal van 2006 in Duitsland was volop aan de gang. Maar Nederland was er gisteravond uit te vleugen door een 1-0 verlies van Portugal. Het was een gedenkwaardige wedstrijd waar tot op de dag van vandaag nog over wordt gepraat. Niet alleen vanwege het verlies, maar vooral vanwege de 4 rode en 12 gele kaarten die aan Nederlandse en Portugese spelers worden uitgedeeld. Oranje rood van schaamte, kopt het dagblad van het Noorden dan ook. Bondscoach Marco van Basten was vanzelf niet blij met de wedstrijd. Ik hoop en denk dat de spelers snel meer verstand en know-how opdoen. En nog 2, ja, misschien wel opmerkelijke feitjes wat na die wedstrijd gebeurde. Want sindsdien het Nederland 2 WK-wedstrijden waar ze heel erg in de buurt waren gekomen van dit record. Mm-hmm. Namelijk in de wedstrijd tegen Spanje in de finale van 2010. En 4 jaar geleden tegen Argentinië. En Oranje het sinds dit verlies nooit maar verloren binnen 90 minuten op het WK. Dus dat is dan al 20 jaar lang waar ze, nou ja, niet naar verlengingen en verleuren.
0: Dat is iets heel positiefs in tegenstelling tot die, dat grote aantal gele en rode kaarten in die wedstrijd. Verlies betekende dus ook een einde aan de oranje gekte met al die oranje spullen die de mensen voor die tijd al hadden verzameld. Een bouwmarkt die sprong er aandacht op in. Iedereen die nog iets van oranje inleverde bij de kassa kreeg 10% extra korting.
1: Bij het Nederlands kampioenschap wielrennen voor vrouwen maakten we kennis met een night talent, namelijk Marianne Vos. De 19-jarige wielrenster had al veel succes gehad met het veldrijden, maar wou het nou ook nog even op de weg proberen. Dat effen duurt alweer 20 jaar, want Marianne doet nog altijd mee. Ze is al verschillende keren wereld- en olympisch kampioen geworden.
0: Vrouwen mogen voortaan lid worden van de SGP. Tot nu toe worden dat toegenomen door de partij. Maar om te voorkomen dat ze daardoor subsidies zouden verliezen, hebben ze nou toch bakzeil gehaald. Zo'n 70% van de leden die aanwezig waren op een speciaal congres stemden op dat congres voor het vuurstel. Wel bleven vrouwen in de gemeenteraad of Tweede Kamer nog streng taboe. Dat was het opvallendste nice van 29 juni, 26 juni 2006 buiten Urk. En ja, we kunnen er ook niet omheen, als het gaat om de muziek, om al die WK-nummers die in de top 40 stingen, die er nou vanzelf heel snel de weer uit gingen. Een van de meest succesvolle was van Guus Meeuwis: Ik wil dat ons land juicht. MUZIEK

0: U2 samen met Mary J. Blige, nummer Rita One. Dat had U2 al eens een keer opgenomen, begin jaren 90. Maar ze dingen het nou op night met Mary J. Blige. Dus sting op nummer 8 in de top 40 van 26 juni 2006. En daarvoor hoor je Ik wil dat ons land juicht van Guus Meeuwis. Naar aanleiding van het voetballen vanzelf. Maar het zou je niet verbazen dat na de wedstrijd tegen Portugal dit nummer binnen een week uit de top 40 gevullen was. Sting nou nog op nummer 5. We gaan weer naar het Nice in, van Urk, uit het Urkenland, van 26 juni 2006. En daar worden een vraag gesteld. Moest de Staverse Kade in de boulevard in de zomer worden afgesloten voor auto's of niet? Dat besluit was al een nemen, maar met name de SGP was er niet blij mee. Die partij vond dat de boulevard in de Staverse Kade juist wel open moesten in de zomermaanden. En dan heb ik het over auto's. Tijdens een eerdere raadsvergadering bleek dat 8 van de 15 raadsleden met de SGP eens waren. Dus het zag eruit dat het voorstel het zou halen. Er worden vooral naar de ChristenUnie gekeken voor extra steun. Nou, dat liep. Volgens mij is die boulevard toen later inderdaad weer heropend. Maar tegenwoordig is hij weer gewoon dicht voor autoverkeer.
1: De oudste inwoonster van Urk was sterven. Het was Beb Kramer van Dijk, beter bekend als Tante Beb. Ze was 96 geworden. Tante Beb was op Urk bekend van de gedichtjes die ze schreef voor in het Urkenland. En er was al eens een boekje van haar gedichten uitgekomen.
0: Jo Visser, tegenwoordig docent aan de nautische afdeling van het Verda op Urk, sting in de krant met een blij gezicht, want hij had een mooie prijs gewonnen van de Rabobank. De wedstrijd die de Rabobank organiseerd had, die wordt gehouden tijdens de visserijdagen, waarbij de mensen moesten rollen hoe duur bepaalde vissoorten waren. Van de 400 inzenders zat Jo er het dichtste bij en dus kreeg hij een dinerbon van Mes Amis.
1: Meester van der Zwan van de Petrus Datene School had een bijzondere manier om de lessen over eten en het weggooien van voedselkracht bij te zetten. Hij besloot om met zijn klasse 24 uur te gaan vasten. Ze mogen alleen maar water drinken. Uiteraard worden er ook geld ingezameld voor een goed doel en dat lukte heel goed. De klasse haalde maar liefst 1800 euro op en het geld ging naar hulp aan de bevolking van Oost-Afrika.
0: Dat is geen slechte score voor 24 uur vasten. 1800 euro. Even snel rekenen hoeveel euro dat per uur is. Nou, iets van 80 euro, denk ik. Een mooi resultaat dus op de Petrus Datenus School. Muziek uit de top 40 weer. Nummer 7 in de top 40 sting Keen met Is It Any Wonder?

0: Jongen. Ik hoor mezelf helemaal niet zo goed. Maar misschien legt dat aan mijn oren, want je weet het maar niet. Ik denk misschien een knuipje ergens verkeerd in het drokt. En ja hoor, mijn eigen knop had ik niet in het drokt. En die zat een drokte geboren.
1: Nou ja,
0: wat ik dus vertelde is dat dit was James Blunt met Wiseman. Met een nummer dat de opvolger was van zijn nummer 1 hit You're Beautiful. En ik vond het een mooi nummer, dat wou ik ook nog zeggen.
1: Maar nou, dus het sport, nice. Een mooie dag op het Zuiderzee-toernooi van de tennisvereniging. Want de 30 Urkers die meedingen, haalden er 20 de finales. En pakten ze prijs bij 3 finales die allemaal dubbel waren. Zo wonnen Jan Bos en Wiebe van der Lee, Margriet van Eerde en Jannie Bakker. En Anne en Jessica Eskes. Tegenwoordig is het niet maar van Urk of te denken, maar vandaag gaan we het hierop omkijken voor het eerst over darten. Want het was het laatste rankingtoernooi van het seizoen. Dat rankingtoernooi besteed uit de beste 30 darters van het puntenklassement. Op deze laatste dag ging het eigenlijk alleen nog maar tussen Kees de Vries en Dirk Schenk. Schenk had 6 punten voorsprong en dat wordt uiteindelijk niet maar goed gemaakt. En dus was Dirk Schenk de dartkampioen van Urk.
0: Maar niet de laatste. Er kwamen er nog veel maar sinds 2006.
1: Jazeker, ja.
0: Ja. Leo Sayer was een grote naam in de jaren 70, maar in 2006 was hij al een klein beetje vergeten. En toen kwam hij in één keer terug dankzij een slimme DJ uit Duitsland die een oude plaat van hem remixte in de top 40 weer voor het eerst in 15 jaar. Thunder in my heart again.

0: Leo Sayer samen met die dus, de DJ dus, Mac Thunder in My Heart Again. Ja, en zo zit Ommekieken er alweer op voor deze week, 1989 en 2006. Klaasjel en ik nemen er weer afscheid van. Volgende week, dan binnen we er weer met twee najaren. En dit was de nummer 1 van toen, Marco Borsato en Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hit.
2: Het leidde tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Dit is Urk FM.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
1: Dit is Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Urkfm.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat anders dan die jari.
3: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love.

0: In God We Trust van Newsboys. Lekker openingsnummer, hè?
1: Wat een emotioneel moment.
0: Emotioneel?
1: Ja, voor jou.
0: Wat dan?
1: Nou, de eerste keer dat je hem in de playlist mag zetten voor ja. Het seizoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Want?
0: Het is de laatste zinger van het seizoen. Ja. En waar is Joas?
1: Joas is weer als
0: hij is weer
1: de verloren zoon aan het uitdagen.
0: Ja, hij is weer afvallig. Hij zit weer niet. En Joas die moest er even maar voor school doen. En ja, nou, je ziet er niet.
1: Maar die zal er zo wel komen.
0: Hij zal zo wel even komen, ja. Want ik heb gewoon hem stuurt zijn nice belukking stof voor half in de plant op dit moment. Dus ik zeg...
1: Mag wel op ski.
0: Geef gas, dat jij de 24 goed doet. Ja, dan moet op ski.
1: Als ik af van de kruil moet komen.
0: Ja.
1: Nee, het nou, niet nog een weg.
0: Ja, helemaal moet doen, jongens, rijdt.
1: Dat is. Nou, welkom allemaal bij de lesuitzending van de seizoen. Als je leuke vragen hebt of zo, stuur gerust een appie naar 0527-68-8910.
0: Ja, je kunt ons ook live bekijken in de studio naar de website urkfm.nl. Een grote rode knop, kijk live. En dan kun je ons office in de studio zien.
1: Ja, vorige week was het Joas een beurt om dit elke keer te zeggen, maar nu zal ik het zeggen. Gewoon lekker naar Insta toe en klik op de knoppen volgen bij het kanaal lovem-urkfm.
0: Ja, en die aardig belangrijke.
1: Dan worden wij even gelokker.
0: Ja, worden aardig beleden.
1: En de belangrijkste, vergeet onze Spotify-playlist niet te volgen.
0: Is dat de belangrijkste?
1: Ik denk wel, toch?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Dus, ja, ja, het is, wij zijn een radio, dus dat wordt, is het belangrijkste voor ons.
0: Ja, oh, zo, oké, okay, ja.
1: Muziek.
0: Muziek.
1: Die Spotify-playlist die kun je vinden op de website van RKFM op ons kanaal of via Spotify.
0: Ja, en die is Albert nou aan het updaten, want Albert is weer nalatig geweest, 10 weken lang. Dus ik was vanochtend was ik even aan het scrollen, want ja, ik was een paar nummers aan het kiezen van we moeten in deze uitzending een beetje nummers draaien die we die jaren al draait. En nou ja. Toen kwam ik er niet gedachte van, volgens mij missen er een paar nummers. Want ik had er toch wel een paar ingezet, man.
1: Ik heb net weer 10 ingezet, dus
0: kijk, nou,
1: het schiet lekker op.
0: Voor de volgers,
1: dan komen we er zo met Inak nog bij.
0: Ja, dus voor de volgers kunnen die weer een paar mooie naaie nummers luisteren. Dat komt helemaal goed, ja. Hey Albert, hoe is het met je?
1: Met mij gaat het fantastisch. Ja? Wat een lekker weertje.
0: Ja, een heerlijk weertje. Maar het
1: lekker
0: is ook,
1: warm.
0: Het is ook bloedheet.
1: Je niet.
0: Nee, je niet.
1: Ik vind hier aardig koud in de studio.
0: Het is hier zo cool, hé. Ja, maar ik was hier dus vanochtend even om nog even een dienhanger op een rijtje te zetten. En ja, toen was het hier echt erg warm. Want de zon sting hier volop en de gordijnen zaten niet dicht.
1: Dus je dacht, daarna is het toen je binnenkwam. Ik nou, kon eerst de airco
0: aan. Nee, vanochtend dus. Dus ik dacht vanochtend, weet je, ik knal ze lekker aan. Lekker vol aan blazen. Kom ik om een uur of 6, nee, half 7 en kom ik terug. En toen was het er zo'n koeling.
1: Ja, dat is nog te vol.
0: Ja, ja. Maar ja, het binnen wel warme dagen deze weken, hè?
1: Ja, en dan komt het weekend wordt nog warmer, ja. Ik begreep. En dan wordt er 34 graden of zo, zag ik.
0: Op NOS, wat die net zei, is het niet 36 graden voor vrijdag.
1: Goeie genacht.
0: Ja,
1: dat wordt niet slapen.
0: Nee, dat wordt het al niet slapen. Maar vrijdagavond slapen wij sowieso niet.
1: Wij niet, maar de luisteraars hopelijk wel.
0: Wat gaan we doen dan?
1: Ja, even karrekampen. Dan wordt het altijd heel erg laat en heel erg vroeg wakker worden.
0: Ja, ja. Wij gewoon gezellig op karrekamp. Maar het is inderdaad, daar zit heel weinig slaap bij in, denk ik.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ik heb er wel altijd zin aan. Ja, we zitten zo vlak voor de zomervakantie. En een vakantieplan.
1: Ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal
1: niks.
0: Ik
1: zat erover te denken om lekker op mijn huppie een huisje te huren.
0: Oh, je bent er zo niet. Je bent er zo niet.
1: Of op een camping in de rustel.
0: Nee, dan stapt
1: lekker alleen met een bibel en mijn boek. Daarvan maak ik me wel.
0: Dan stapt hij op die brommer van hem. Rijdt hij naar de Veluwe. En dan rennen maar een gestoom in zijn tent.
1: Dan rijd ik mijn moeder ook over.
0: Oh ja. Dat is ongeveer tussen jouw auto geloof ik.
1: Half. Van gebruik wel.
0: Man. Maar goed, ja, de zoomer komt er dus. Nou ja, de zoomer is er al. We hoeven niet maar te zeggen, hij komt er aan. Want hij is er ondertussen al, zo warm is het. En dat kunnen we ook buiten zien. Prachtig lange weer. En nou was ik even aan het scrollen van de week. En ik kwam in één keer een playlist sturen. En er sting Christian Summer Hits. christelijke zomerhits.
1: En toen hier een aantal uitgeplokt voor hoe je
0: nou, even eentje. Want we zitten nou weer zelf in de uitzending met de laatste uitzending. Dus ik dacht, we moeten wel een beetje in de klassiekers gewoon draaien. Mm-hmm. Maar ja, ik heb toch even nou, om hier een nummertje om je te starten. Heb ik er even in gezet. Om nou ja, even een beetje dat zomergevoel te krijgen. En het is dus een christelijk nummer. Het is wel iets anders christelijk dan bijvoorbeeld een Casting Crowns die je zingt. Want deze zanger die zingt echt gewoon over de schoonheid van bijvoorbeeld de zon. Het nummer heet ook Golden Hour van Nate Novak. En ja, de zanger die zingt dan vooral over de dankbaarheid richting God. Over de mooie zonsondergang in de prachtige seizoen van de zomer.
1: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, het is gewoon zo'n lekker zomers biertje. Dus ja, ik dacht, lijkt mij wel even leuk om te draaien. Dus laten we dan lekker nog gaan luisteren. En dan binnen wij er tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. En wat vond je van het zoomen nummertje, Albert?
1: Ik vond hem lekker klinken.
0: Ja, een grappig nummertje, hè?
1: Die moeten we onderaan vervolgen, joh.
0: Ja.
1: Voor een volgende seizoen.
0: Ja, dan komen we gewoon even echt zo'n uitzending met zomer, summer hits. Weet ik het allemaal. Er is nog veel maar, dus dat komt helemaal goed. Ja, dan komt volgend jaar weer een seizoen 2.
1: Ook wel leuke thema's trouwens voor een volgende seizoen.
0: Zoomer.
1: De vier seizoenen.
0: Oh, zo.
1: Alle seizoenen lang als lopen.
0: Nou, er zijn er nog genoeg leuke thema's. Ik zou zeggen, Lotte, we gaan erin rondduiken wat we gewoon doen in deze uitzending.
1: Ja, want we hebben een beetje een unieke uitzending ook samen gesteld. Ik dacht namelijk, weet je, laten we even terugkijken. En dat is dus ook het onderwerp waarop kijk terug. Want ik heb even mijn gang erop geteld. En in totaal hebben we afgelopen seizoen 19 afleveringen gemaakt. Dit is er meer rekend. Het is vrij veel. Eigenlijk nog 20 kwam ik vanochtend achter trouwens. Want 29 december was het eerst.
0: Ja.
1: En dat is flink wat. Dat is namelijk 19 of 20 keer dat we het evangelie aan jullie als luisteraars mogen vertellen. En om het seizoen af te sluiten dacht ik, laten we terugkijken. En in de Bijbel is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van de profeten, waarop steeds voor teruggegrepen. Maar je ziet het ook vaak terugkomen in wat God het te doen en het zegt. Dat volk daarop teruggekiekt. En je kunt dat gebruiken als je toch God bidden. Dat je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd. En in de komende gespreksblokjes wil ik alle thema's even kort langs lopen. Om de hoofdzaken er even uit te lichten. En eventueel er even over te praten. En het eerste thema waar we het overheen had, dat was gamen. Nou ja, ik wou eigenlijk jou eens vragen om een kernzin. Maar die heeft hij even naar me toegestuurd. En hij zei, gamen kan een gezonde, ontspannen hobby zijn. Maar het moet niet boven God komen te staan. God zegt in zijn woord, ik ben de Heer uw God. Gij zal geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting van die uitzending.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon goed om inderdaad ontspanning te zoeken in gaming. Maar ja, pas op dat er geen afgod voor je wordt.
1: De tweede thema-uitzending, die ging over bijbellezen. En Johannes, daar had je de leiding. Waar ging het over?
0: Ik heb die toen voorbereid met dat ik echt heb proberen uit te leggen wat de Bijbel is, wat het betekent. Ook voor christenen. Nou, de Bijbel is de gids in het leven voor elke christen. En ja, in de Bijbel kunnen we God ontmoeten. En we kunnen doorzien wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen.
1: Nou, dat spreekt ook wel voor zich, hartstikke duidelijk.
0: Ja.
1: Dankjewel. En dat is ook een extra aanmoediging voor de luisteraar om dan ook de Bijbel extra goed te gaan lezen. Ja. Aankomende zomer als waar je nu bent.
0: Wil je God ontmoeten?
1: Gewoon de Bijbel lezen. Nou, dat de thema die ging over vergeving. En vergeving is een mooi thema omdat het God over Gods liefde voor zondaren. Maar dat kan soms ook ongelooflijk lastig wezen. Maar soms kun je menselijkerwijs gesproken niet in hangen vergeven voor wat diegene te doen. En toch roept God ons op om ook diegene te vergeven. Dan is het belangrijk om te bidden tot God. Want Jezus wil niet alleen ons vergeven, maar ook degene die ons pijn doet. En nou slond ik even een bruggetje naar Zweden over bidden. Want dat was een volgende thema. Johannes, wat is bidden?
0: Ja, ik had toen in dat onderwerp had ik een zinnetje naar boven gezet. En volgens mij ook nog benoemd. Dat vond ik zelf wel een mooie. Dat is de sting. Gebed is de ademhaling van de ziel. Want een christen kan niet leven zonder gebed. Bidden is letterlijk praten met God. We mogen al onze verlangens, zorgen en dankzegging vuur brengen aan hem in het gebed. En dan mogen we ook ervaren hoe krachtig God kan werken in het gebed. Dat is wel de mooiste samenvatting van de ILO-uitzending, zeg maar.
1: Ik vind dat heel kernachtig samenvat.
0: Ja.
1: Het is netjes erdoor. Nou, de volgende zou ook van Joas wezen. Want dat was het onderwerp Maas. En daar heeft hij ook weer wat over gestuurd. Hij zegt, Maas kunnen je dichter bij de Heren brengen of er wat ervan doortrekken. En hij stelt u ook even een vraag aan ons. Wie kies je als Maas? En wat ik heel erg waardeer aan ons als Maas hoop, Want dat zullen jullie als sleutelaars inmiddels ook wel duren. En of weten, wij zijn een hechte moorsgroep. Wat ik heel erg waardeer is dat wij samen als moors ook regelmatig samen gingen bidden.
0: Ja.
1: En als er wat aan de hand was, of gewoon tijdens gewoon bij de bibelstudies die we hadden. En het is echt een zegen als je zoekere moors mogen nemen, waarmee je samen God mogen zoeken en dienen. Ja. Dus als je verkeerde moors en
0: hou er mee op.
1: Of hou er mee op.
0: Of gewoon het evangelie verkondigen.
1: Gewoon het evangelie verkondigen, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Nou ja, kun ik nog even...
0: Ja, we gaan even dat lesje themaatje toch?
1: Thema Normos was voor mij. En die viel mooi samen met de week van Valentijn. En ja, wat is Valentijn? Een feest van de liefde. Dus het was ook liefde. En liefde komt oorspronkelijk bij God vandaan. Hij is die bron daarvan. En deze liefde heeft hij in de scheppingen legt. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Liefde is een keuze. Een keuze die je elke dag maakt in alle verschillende soorten relaties die je hebt. Ook de relatie van Mars. En het is eigenlijk een keuze maken voor de anger, niet voor jezelf. Ja.
0: Mooi samen.
1: Nou, dat was in de eerste zes of zeven afleveringen.
0: We hebben er nog een bult rond. Dus we gaan maar snel duur. Hier en met Nice zelf. En we gaan doen met het nummer By Your Love van For King and Country. Nou, als je het afsluit met liefde, hè? By Your Love. Dit nummer gaat over het idee dat mensen kunnen zien wie je binnen door de manier waarop je angeren behangelen. En dan hebben we vooral over de geboden van Jezus zelf, dat je je naast hem te lief en zoals jezelf. Volgelingen van Jezus die moeten erkenbaar wezen door de zijn liefde voor angeren. En daar zingt dit nummer ook over. Dus laten we daar goed naar luisteren. Mooi bruggetje eigenlijk. En dan binnen we zo bij de terug voor het Nice.

0: Ovem, het is altijd beter dan Ari.
1: Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong. Dus

0: Heaven on my mind van Toby Mac. In de vorm weer eruit Heuvels van Piotr.
1: Ja, Albert, waar is je Joas?
0: Ja, hij zit nog steeds niet. Ja,
2: zelfs is, Joas had eigenlijk het Nijsbericht, maar die zal ik maar over niet meer, denk ik.
0: Ja, dus ja, daar zullen we mee beginnen dan. Het Nijs van Joas.
2: Jarenlang was de Amerikaanse natuurkundige Michael Gillen overtuigd atheïst geweest. Totdat wetenschappelijke ontdekkingen hem uiteindelijk tot geloof in God brachten, zegt de voormalige Harvard-docent. Gillen heeft een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan opgebouwd. In zijn studie behaalde hij doctoraten in natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde en later gaf hij zelfs les aan de Harvard University. Daarnaast werkte hij als wetenschapsredacteur voor de ABC News. Lange tijd was wetenschap de hoogste autoriteit in het leven van Gillen.
0: Dus het was het belangrijkste voor hem in zijn leven, ja, zeg maar. Ja.
2: Het veranderde toen de wetenschapper tijdens zijn studie ontdekte dat de werkelijkheid veel groter is dan wat mensen kunnen zien. Vooral de ontdekking van donkere materie was hierin de doorbraak geweest van Gillen. Wetenschappers veronderstellen dat donkere materie samen met donkere energie ongeveer 95% van het universum uitmaakt. Gillen realiseerde zich dat de uitspraak "zien is geloven" vanuit wetenschappelijk oogpunt niet standhield. In zijn verdere levensloop is Gillen op zoek gegaan naar antwoorden door zich te verdiepen in verschillende religies. Nadat een vrouw hem had uitgedaagd de Bijbel te lezen, vond hij uiteindelijk zijn weg naar het christelijk geloof. De tegenstrijdige uitspraken van Jezus kon hij rijmen met de verrassende ontdekkingen die hij in de natuur tegenkwam. Gillen vertelt dat hij heel langzaam groeide in zijn geloof. Het duurde ongeveer 20 jaar voordat hij echt tot geloof kwam. Tegenwoordig spreekt de wetenschapper op universiteiten over de hele wereld openlijk over zijn geloof en dan gaat hij hierover in gesprek met studenten.
0: Het is bijzonder nice, hè?
2: Ja.
0: Maar is hij dan echt christen geworden? Of is hij nou alleen nog steeds aan het zoekende? Want dat maakte ik er nou even niet op het, zeg maar.
2: Nou,
0: hij groeide in zijn geloof.
2: Voordat hij echt tot geloof kwam.
0: Ja, dus we kunnen ervan uit gewoon dat hij echt tot geloof gekomen is. Gewoon christen geworden. Ja,
2: want daar deelt hij nou ook over. Spreekt hij nou ook over openlijk over op universiteiten?
0: Ja, ja.
2: En dan gaat erover in gesprek met studenten. Dus dan moet je wel wat basis hebben, zeg maar.
0: Ja, dan moet je ook wel wat dingen weten mezelf, hè. Studenten, volgens mij houden studenten helemaal van universiteiten ervan om lekker het debat aan te gaan.
2: Dat is fantastisch.
0: Ook als het om dit soort... Ja, dan zie je er het al.
2: Wetenschap. Johannes, kun je wetenschap met de Bijbel rijmen? Zo ja, en misschien een voorbeeld ervan.
0: Ja, een voorbeeld van bijvoorbeeld de Bijbelse wetenschap, dat is hygiëne in quarantaine maatregelen. Die in het Oude Testament die God aan zijn volk oplegt. En eeuwen later ontdekt een wetenschapper pas dat deze maatregelen de verspreiding van ziektes drastisch verlegden. Nou heb je bijvoorbeeld, heel veel mensen weten het wel, waarschijnlijk de jongeren nog niet. In de middeleeuwen had je zelf de pest, de grote ziekte die over Europa heerste. En er was een groep in Joden in Duitsland. En die hebben zich weer compleet aan de oude reinigingswetten van Mozes houden in die tijd. En bij Uli kwam de pest niet vuur.
2: In de rest van Europa wel.
0: In de rest van Europa wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Joden dan al de schuld einde kregen van de pest. Die zijn Uli bijna aanstichter. Maar ja, dat is dan best wel bijzonder als je dat zo leest. Want ik bedoel, God die wist gewoon wat het beste was voor zijn volk. En ze mogen nog geen varkensvlees eten. Dat was echt niet omdat God zomaar een God was die zomaar een riegeltje bedacht. Maar varkensvlees zijn gewoon boorden vol met slechte stoffen en bacteriën. Ja, nog steeds.
2: Ik heb begrepen van een persoon die werkt in de voedselindustrie. Ook begrepen dat modern, zeg maar, tegenwoordig kunnen ze varkensvlees veel beter reinigen en kun je wel opeten. Ja. Maar destijds kon dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
2: Omdat ze daar de middelen nog niet van hadden.
0: Ja, waren gewoon hele vieze biesten. Ja, nog steeds. Als je ze ziet, ze altijd in de skate te verroeten met de reuze neuzen. Dus ja. Word ik er vrolijk van als ik zo'n stukje vlees op een bak kreeg. Maar
2: ik ben blij dat je een koe niet in de stal zie.
0: Nee, nou, die heb ik wel eens zien. Dat is toch hangers. Schoenhangers.
2: Dat is hangers. Ja, is goed.
0: Nou goed, het zit er alweer bijna op, het Nice Blucky. Dus wij gaan duur met het volgende nummer. En het is het nummer Love Broke Through van Toby Mac. En dit nummer gaat over bekering en persoonlijke verandering door Gods liefde. Toby Mac die beschrijft hoe hij zich vroeger verleuren, beschadigd en zoekend voelde. Maar ja, hoe Gods liefde duur brak in zijn leven verangerde. Daarom zegt ook echt, de liefde brak recht doorheen in zijn leven. Dus hij zingt ook een beetje een soort van persoonlijke getuigenis. Maar ja, ook ter bemoediging en ter aanmoediging om God te zoeken. Dus dat we daar lekker naar luisteren. En ja, dan hopen we dat de Joost er zo met die mail is. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

All Fly Away van Josiah Queen. En daarvoor hebben we draait Awesome God van Shane & Shane. En ja, dan binnen wij toegekomen aan de meditatie. Vandaag is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan elkaar een paar weken niet meer zien. En daarom leek het me een goed idee om een meditatie te houden over het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar wordt vooruitgeblikt op de dingen die komen gaan. En natuurlijk vooral de wederkomst van Jezus Christus. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden,

zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom, spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus komt terug. Dat is zeker en wordt duidelijk gemaakt door deze laatste verzen van de Bijbel. Dit Bijbelboek is geschreven door de apostel Johannes. Hij was verbannen naar het eiland Patmos waar hij visioenen heeft gekregen van God. De visioenen hebben hem laten zien wat er nog staat te gebeuren in de eindtijd en vooral dat Jezus terugkomt. Jezus onderstreept nog een keer, ik ben. Die uitspraak hebben we vaker gezien. Jezus is de Alpha, de eerste letter van het Griekse alfabet, en de Omega, dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de voleinder van de wereld. Hij zal alles rechtmaken op de dag dat hij terugkomt. Jezus geeft hier een prachtige bemoediging voor christenen. Hij zal terugkomen. Tegelijk is dit woord ook scherp. Dit woord is ook eerlijk over de mensen die Jezus niet hebben erkend als hun redder en zaligmaker. Zij zullen straks buiten staan. Dat is dus ook een waarschuwing voor ons. Zoek Jezus in je jonge jaren. Zoek hem vroeg en hij zal je niet uitwerpen. De versen daarna onderstrepen dat. Laat hij die dorst heeft komen. En degene die het wil, mag het water des levens nemen voor niets. Beleid je zonde voor Jezus Christus. En hij zal je vergeven. Zometeen begint de zomervakantie en we zullen elkaar een tijd niet zien. Neem daarom deze woorden mee in je hart en zoek hem, overal waar je bent. Of je nu op vakantie gaat of hier op Urk blijft, Jezus reikt zijn middelaarshanden naar je uit. Hij wacht nog steeds op zondaren die het buiten zichzelf zoeken en hun lege hand ophouden op de knieën aan zijn voeten. Dan wordt het verlangen geboren om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. In deze gebroken wereld, die steeds verder weg lijkt te raken van het woord van God, doet Jezus deze belofte. Ik kom spoedig. Hij zal alles rechtzetten. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen moeite en geen zonde meer zijn. Dan mogen we eeuwig onze zaligmaker groot maken, wat hij zo verdient. Kijk jij uit naar zijn komst? Jezus wil naar de jouwe. Hij wil je bekeren. Neem dat de komende weken mee in je hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Kakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduel.
2: Klop, klop. Wie is daar? Loof. Lofie. Lovem.

0: Can't Steal My Joy van Josiah Queen. In de voorhemd draait Ons Koning Kom van Juanita Duplessis. In de overhemd draait Fighting For You van 10th Avenue North. En na de meditatie en het nummer draait Revelation 22 Come Lord Jesus van Project of Love. Ja, en dan zitten we alweer in uur 2 van Lovem. Leste uur 2 van het seizoen. En kijkers wie er alles kuiven is in ons midden.
1: Ja. Welkom terug, Joas.
0: Ja, verkloot jezelf maar even.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden voor de luisteraars. Maar nou, ik ben er weer.
0: Ik denk dat ze je wel vergeven zijn, hoor. Dat,
1: hebben we die al laten aan vergeven?
0: Hebben we die al laten? Volgens mij niet, hè?
2: Volgens mij niet. Nee, dat komt.
0: Nou, precies. Dan kunnen we dat morgen even zo meteen even duur nemen. Want dan gaan we ook nu verder, Albert.
2: Ja, de eerste 6 uitzendingen die binnen langs te komen in het eerste praatblokje. Ja, dan ben je nog 12 of 13 stuks van thema's over.
0: Ja.
2: Zeker. En dan gaan we nou even naar kijken. Want Johannes, het laatste thema wat voorbij kwam in het laatste blokje was liefde. En het thema daarna had je veel bereid. En toen ging het over heiliging.
0: Ja.
2: Wat is dat?
0: Nou, heilig, dat even erg samengevat betekent apart gezet. Of aparte zet door God. En ja, toen hebben we in Kangarok wel echt even aan kijken van, wisten we dat wij ook heilig binnen als christen zijn? En God heeft je aparte zet en hij wil je vader wezen. Dat heeft hij beloofd in je doop. Maar doop bij je wordt ook een heilig leven. En dat is een leven wat maar in maar tot bekering komt door zondebesef in verandering. Wat de Heilige Geest duurwaardigt in je leven.
2: En je hebt het toch even kort over bekering. Maar wat is dat?
0: Ja, bekering, dat is dat moet je eigenlijk zelf doen, hè? Dat bij bekering, dan maak je als het ware een ommekeer. Hè? Dus je komt tot het besef van dit kan zo niet langer. Dus je stoppen op de weg wat je mee bezig was, is als het ware. God zet je stille. En ja, dan kijk je terug en dan maak je de ommekeer terug naar God toe. En dan heb je de Heilige Geest in je leven.
2: Jongens, heb je er nog wat bij toe te voegen?
1: Woord bekering betekent ook wel anders denken, hè? Als je dat omzet. En dat is ook zo. Dan gewoon je ook anders denken. Dan gewoon je in plaats van ik denken. Dan gewoon je kijken naar je naast en op God gericht ben je. Ja.
2: En het volgende thema was ook voorbereid door Johannes. En toen ging het over muziek. En nog even een kernzin die past bij dit thema.
0: Ja, God heeft muziek aan de mensen gegeven. Om muziek te mogen maken tot zijn eer. Helaas heeft de mens het verangerd om muziek te maken tot zijn eigen eer. En over de dingen die hij zelf leuk vindt en die hem plezier geven. Ja, en toen hebben we elkaar de vraag gesteld van, ja, welke muziek luisteren wij? En welke muziek luisteren doen ze luisteren, hoor? En kun je daar als christen naar luisteren? Nou, daar binnen we wat gedetailleerder op ingegaan in de uitzending zelf. Dus ja, luister die vooral terug als je dat niet te doen hebt.
2: Stond allemaal op de website.
0: Stond allemaal op de website.
2: Ja,
0: maar dat was toch wel het kernstukje van het thema.
2: Ja, daar binnen we vanzelf ook hele goede vragen. En daar binnen ook vragen die ook spelen in het uitgangsleven van jongeren. En dan slon ik gelijk een broggetje naar een volgende thema. Want die had Joas voorbereid en toen ging het over uitgaan.
1: Ja.
2: Joas, en samenvatting.
1: Nou ja, we begonnen dat thema van, nou weet je, wel eens een collega die zegt van, wat doe je in het weekend? En dan praten we even met elkaar over, ja, wat zijn nou de grenzen en hoe trek je die grenzen? En we kijken ook even naar de Bijbel van, wat zegt de Bijbel erover? Kunnen wij lekker losgaan in het weekend? En toen kwamen we dus achter dat de Bijbel ons ook waarschuwt voor een bepaald losbandig leven. Dat we niet in de raad van de goddelozen moeten staan en niet zitten bij de spotters, zeg maar. Wat ook in Psalm 1 staat. En door die Bijbelse richtlijnen konden wij dus mooi kijken van, nou, wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?
2: Je maakt een recht die neerwaartse spiraal, hè, van staan of lopen, en staan en dan zitten.
0: Ja.
2: En het volgende thema dat had ik voorbereid. En toen had ik het over talenten. Want vaak denken we, als we het woord talenten horen, denken we vaak aan dingen die een hanger zegt. Zoals zingen, voetballen of wat hangers. Maar gesprekken voeren met mensen kan bijvoorbeeld ook een talent wezen. Een talent waardoor die andere zich gezien voelt. Een talent wordt ook wel een gave genoemd. En God wil deze talenten of gaven gebruiken tot eer van hem. Ja, en dan komen we bij de volgende. En dat is het woord vermaning. En dat is een vrij belangrijk woord voor christenen.
0: En lastig.
2: En lastig. Maar misschien weet je er maar over, Johannes.
0: Ja, die heb ik voorbereid. En ik heb er aardig wat middagjes op zitten zoeken om weer een god onderteerd. Vermalen is weer even een lastige term in de Bijbel. Wordt vaak verkeerd opgevat en een bult. Mensen denken er toch een beetje raar over. Maar het is eigenlijk het liefde in een waarschuwen, waarna die ine in zonde zien leven. Vermaning is dus vooral geen oordelen, maar is puur gericht op de liefde voor de anger, om de anger troggen bij Christus te brengen.
2: Is een heel belangrijk woord voor christen.
0: Erg belangrijk, ja.
2: Nou ja, en een ander belangrijk woord, wat iedereen ook wel kent, is geloven. En ook hier hebben we een thema over het draait. En iedereen gelooft wel in iets. We hebben les nog het vuurbeeld aanhoudt van de stoel. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat die stoel je houdt. Geloven is ergens op vertrouwen. En Bijbels geloof is een innig, overtuigd vertrouwen in de almachtige, eeuwige, betrouwbare God. Het God tegenwoordig vaak om het gevoel dat mensen ergens bij hebben. Maar dat is dus niet het Bijbelse geloven. Het Bijbelse geloven is echt vertrouwen op God.
0: Ja.
2: Nou, dat was het vierde probleukje.
0: Ja, zometeen hebben we nog een laatste probleukje met de laatste thema's die we bangeld hebben.
2: Maar waar en wat had op één staan?
0: Ja, een mooie poll.
2: Een bijzondere lange poll. Ja. Met al die verschillende versies.
0: Ja.
2: Om de top 5 samen te stellen.
0: Ja, zeker. Want kijk, wij hebben zelf heel veel nummers draaien bij Lovem. Ja, en er binnen altijd een paar favorietjes bij mensen en mezelf. En die hebben wij proberen te vangen in deze top 5. Dus wij draaien deze laatste uitzending. Draaien wij de Lovem top 5.
3: Dit is de Lovem top 5.
0: Nou, er is hij weer.
2: Ja.
0: Klik, klik. Nou, we gonden er lekker voor. En we draaien de Lovem top 5. En ja, nou hebben we zelf een bult mooie nummers klaar gezet. We hopen dat iedereen zich gaat herkennen. Mensen hebben er massaal op gestemd. Dus we hopen dat jullie ervan gewoon genieten. En dan beginnen wij met...
3: Nummer 5.

0: Dit is de Lovum Top 5.
1: Mijn microfoon, ja, maar dan zat hij wel aan mijn microfoon. Ik vergat hier even mijn microfoon aan te zetten. Maar ja, we hebben nou vier nummertjes zat. Dat was
2: nummer vier
1: Sting, nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. Nummer 4 Sting, Jesus Loves van Zach Williams. Nummer 2 Sting, of ik zeg het andersom.
2: Je moet wel even goed lezen.
1: Ja. Op nummer 5 Sting, Walk With Jesus van Consumed By Fire. Nummer 4, You Say van Lauren Daigle. Nummer 3 Sting, Jesus Loves van Zach Williams. En op nummer 2 Sting, nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. En ja, mooie nummers. Die ben je al vroeg door de luisteraars. En dan hebben we nog één nummer te gaan.
2: Het mooiste nummer van allemaal.
1: Het mooiste nummer. En ja, dan gaan we maar snel naar luisteren.
2: Spannend.
0: Nummer 1.

0: Dat was nummer 1. Who Am I? Van Casting Crowns in Mercy Me.
1: Ja, en denk je nou, ik er een aantal mist. Ze komen vanavond ook nog op Insta. Dus als je ons volgen, dan kom je ze ook nog turen.
0: Ja, en ze stonden uiteraard stonden ze ook op de Spotify.
1: En ze stonden op de Spotify-lijst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we een door de probleukie.
0: Ja.
1: En we hebben inmiddels al 12 thema's kort even duren spreken. En het volgende thema, dat sluit mooi aan bij een christelijke feestdag. Het ging namelijk over Pasen.
0: Ja.
1: Dat was een hele speciale uitzending, waarin Johannes en ik allebei een deel en vuurbereid van de uitzending. En daar hadden we het over een geestelijke en een fysieke laan van Christus. Dat hij onze straf droeg en dat is het verlaten worden door God. Om te zorgen dat wij dat nooit hoeven mee te maken. Maar we mogen ook spreken over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan en als hij iemand terugkomt, zullen alle doden opstaan. Hij was de eerste, maar er zullen er nog veel meer volgen. En de uitzending na Pasen ging over Horst. En Joas, kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Nou, zou je er ook geen tijd voor.
1: Nou, dat was een mooie samenvatting.
2: Horst, ja, dat was ook een uitzending. En ik vond dat een heel leuk thema om te maken. Want ik zie steeds maar mensen jagen. Jagen naar dingen en wordt jagen wel in orde. En ik word juist in de oproep doen van... Ja, zoeken wij ook nog de stilte op. Zoals de Heer Jezus dat ook ding. Want de Heer Jezus die zocht heel vaak de stilte op om te mediteren. Om met zijn vader te praten. En doen wij dat ook. Of gewoon wij juist in, helemaal op in die wereldse gejaagdheid. En daar ging het thema een beetje naar over.
0: Ja. Maar zo'n mooi thema, ja. Weet ik ook nog.
1: Het thema daarna, toen had ik het over vloeken. En steeds vaker horen we vloeken of grove woorden om ons heen. Vloeken als een GVD of een OMG binnen vreselijk in de ogen van God. Ze maken hun belachelijk en vragen om een oordeel. Maar ook skelden tussen mensen onderling is een belediging voor de schepper. Hij heeft ons immers allemaal gemaakt. God vraagt van ons om onze tongen te gebruiken tot eer van hem. Om anderen te zegenen in plaats van te vervloeken. Dat staat ook in de Bijbel. Denk nou over welke woorden je gebruiken. Je woorden hebben namelijk macht. In Johannes, die hadden de, ook een uitzending voorbereid over eenzaamheid.
0: Ja.
1: Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik ging het toen even over eenzaamheid. Ja, omdat ik toch wel zag dat een boel christenen ook wel eenzaam ja, kon een wezen, kon voelen vooral. Hè. Dat is het minst, het voelt eenzaam. En ja, eenzaamheid is een lastig iets voor elke christen. Christenen kunnen zich erg eenzaam voelen, omdat ze tegen de stroom van de wereld heen gaan. En ja, gelukkig is de kerk een plek van ontmoeting. En het belangrijkste is, God is er altijd bij. Hij is bij je, op alle wegen die je gaat. Ja, en dat is de grote troost van de eenzaamheid.
1: Ja, nou God het niet speciaal om sociale eenzaamheid verzellen, van die wordt dan door de kerk opgelost.
0: Ja.
1: Maar echt door die emotionele eenzaamheid dat je alleen voelt.
0: Ja, ja.
1: Nou, en naar liefde en geloof wou ik een uitzending voorbereiden over de derde christelijke deugd, namelijk hoop. En dit woord klinkt voor ons als een zekerheid, tegenwoordig. Maar Bijbels hoop is eigenlijk heel angst. Bijbels hoop is de rotvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God zijn beloften zal nakomen. En hoop en geloof die zijn eigenlijk met een gangen verbonden. Door geloof vertrouwen we op wat Jezus heeft gedaan en nou nog doet. En hoop is een vertrouwen op wat hij nog God doet en wat er komt. Ja. En ja, dan hebben we de lesuitzending.
0: Ja, die was vorige week.
1: Ja. En toen ging het over verlossing. En die had je ook voorbereid.
0: Ja, dat klopt. Ja, was, ja, verlossing is gewoon een redelijk woord. Ook in de Bijbel. Ik geniet er altijd nog van. Wij worden verlost. En waarvan? Ja, de mens is in zonde vallen. Wij hebben een God laten vallen. En we zijn achter de duivel aan gegaan. En God roept ons terug door het werk van Jezus Christus. Die de verlosser is. Hij wil ons verlossen en ons bevrijden van de slavernij van de zonde. Ja, dat is gewoon een prachtige... Ja, dat is gewoon het evangelie.
1: Dat
0: weer
1: is
0: zelf.
1: Die evangelie.
0: Ja, maar daarom is die verlossing is zo'n lekker woord. Zo'n lekkere positieve smaak zit erin. En daar hebben we toen de nadruk op proberen te leggen. Ook een mooie uitzending. Eigenlijk ben het allemaal mooie uitzendingen, hè?
1: Wij draaien alleen maar mooie uitzendingen. Niet om op te scheppen, hoor, maar...
0: Kijk, en nou zie je als luisteraar en je nou alle thema's hoort. Als je nou denkt van, ik wil voor seizoen 2 wil ik toch echt wel dit aandragen. Want laten we er eens onderzoek naar doen met een kanger, weet je wel. Laten we er eens een mooie uitzending van maken. Ja, schroom niet om eens gewoon een mail te sturen naar lovem@urkfm.nl. Of in de DM van de Insta, lovem_urkfm. Stuur je suggestie en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen, uiteraard.
1: Ja, we hebben al een aantal mooie uitzendingen in de planning staan.
0: Ja.
1: In onze gedachten. Nog niet op papier, maar in gedachten wel.
0: Ja.
2: En wat ook misschien leuk is, als mensen denken van, nou, hier wil ik eigenlijk nog wel een deel 2 van.
0: Dat
2: is een heel interessant onderwerp. Dan mag je dat ook gerust zeggen, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja, stuur gerust even.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we een afsluitend nummer van het thema.
0: Ja.
1: In de rijke keuze voor een duidelijk geluid van Christian Verwoerd. En in dit nummer wordt gezongen over een aantal geloofshelden. Zo komt onrangere Jezus zelf langs. Laten wij net als jullie een duidelijk geluid horen, is dan de vraag die je horen. Zien mensen aan jou dat je geloven?
0: Mooie boodschap om het thema mee af te sluiten. Dus laten we het vooral doen. Niet met mij. En dan binnen we zo nog even Iles van buiten terug voor... De algemene afsluiting en dan laten we lekker luisteren naar een duidelijk geluid.

Met diezelfde motivatie stonden in de reformatie vele helden op door de geest van God geleid. Met liefde voor de mensen en de wil om God te dienen.

0: Ja, dan zit het erop, jongens. De uitzending.
1: Het zit erop.
0: Ja, het zit erop. En dan binnen wij.
2: Het heel weer net en dan gewoon wel weer los.
0: Ja, maar dat is te mooier voor seizoen 2. Hè? Dus, want seizoen 2 komt eraan, hè, Albert?
2: Ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we toch al doen, toch?
2: Deo voor lente.
0: Deo voor lente.
2: Als God het wil.
0: In september hopen wij weer verder te gaan. Ja. En dan willen wij jullie weer zelf ontzettend bedanken voor het luisteren dit seizoen. En ook deze uitzending. De herhaling en de meditatie die komen uiteraard op de website.
2: En als je nog verzoeknummers zijn, nog één laatste keer. Stuur ze naar Lovem. @urkfm.nl. En ook thema's voor het nieuwe seizoen, die ben hartstikke welkom.
1: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram. En er is ook nog een Spotify-playlist, die kun je ook luisteren. Daar hebben we al heel veel nummers in. Ik denk al 15, 16 luisteruren. Dus dat kun je lekker los.
0: Ja.
1: En dat zullen we maar zeggen.
0: Nou ja, kijk, nou is het mezelf de afsluiting. En nou, ik vind het toch best wel jammer. Want ik bedoel, het is altijd ik kijk er echt altijd naar uit elke mond. Ik vind het echt leuk om radio te maken. En gewoon lekker het evangelie verspreiden. En Albert, wat zou je nou nog willen meegeven aan de luisteraars voor de komende weken?
2: Gewoon bidden en lees de Bijbel.
0: Lekker direct. Ja. Ja, nou ja.
2: Als je het nog nooit aan het doen, dan ben je fantastische websites waar je van kunnen genieten.
0: Probeer
2: maar
0: het.
2: Maar lees hem.
0: Ja. En hier, Joa, zijn je nog wat om mee te geven aan de luisteraars?
1: Nou, ik denk onze luisteraars die gewoon allemaal wel op vakantie. En probeer ook het evangelie te delen misschien met iemand die je terugkomt op vakantie.
0: Ja.
1: Zou ik vooral meegeven.
0: Mooi.
1: Want het is een boodschap die we uitdelen, hè?
0: Ja, zeker, zeker, ja. Aardig belangrijk.
2: Van de apostelen.
0: Ja. Nou ja, nou hebben wij nog een afsluitend nummer. En kijk, ik dacht bij mezelf, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we hadden een aantal suggesties, hè. Jan de Mooie geven en net thuisuitzending zijn. Joas nog een goeie. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, ja, het zou wel even gaaf zijn als je nou ook gewoon afsluiten met het nummer waar je ooit ook mee begonnen bent. Gewoon met alles. Ja, en wat dan toevallig ook het intro-nummer is van Complete Lovem.
2: Plus Johan is een favo-nummer inmiddels.
0: Nou, de East to West scoort ook wel over. Nee. Ik vond dit toch wel een bijpassend iets om mee af te sleutelen. Het is dus het nummer In God We Trust van Newsboys. Ja, en wat deze zanger zingt, ja, vertrouw op God. En neem dat gewoon mee de komende weken in. Blijf op God vertrouwen. Hou je vast aan hem en aan hem alleen. En ja, dan wens Team Lovem jullie van harte Godzegen toe.

Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.